0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette denkt dat de nieuwe Europese raketsamenwerking voor Oekraïne al snel dingen kan regelen. Over een jaar zou het eerste luchtafweergeschut al geleverd moeten worden. 9 Europese landen, waaronder Nederland, gaan samen raketten bouwen voor Oekraïne, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van Amerika. De Amerikaanse marine begint komende avond om 10 uur met een nieuwe zeeblokkade van Iran. Dat betekent dat schepen dan niet langer Iraanse havens in of uit mogen. De blokkade volgt op de dreiging van Iran om de Straat van Hormuz opnieuw te sluiten. Amerika blokkeerde de Iraanse havens eerder al van half april tot half juni. Door die aanstaande afsluiting van de Straat van Hormuz en de aanvallen over en weer in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen weer flink gestegen. Een vat olie is in een dag tijd bijna 10% duurder geworden. President Trump wil tol gaan heffen in de Straat van Hormuz. Andere landen zien dat totaal niet zitten. En sportbond NRC-NSF heeft een nieuwe manier gevonden om geld voor atleten binnen te halen. Vandaag wordt die Orange Alliance gelanceerd, een businessclub gericht op de Spelen van 2028 in de VS, meldt de Telegraaf. Voor flink bedrag kunnen Nederlandse en Amerikaanse bedrijven naar sportwedstrijden kijken en netwerken tijdens de Olympische Spelen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In het Brabantse Veldhoven woedt een grote uitstaande brand. Zo gaan om een pand van een kringloopwinkel. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Vlak voor de winkel staat een benzinepomp. Het is niet bekend of dat voor extra gevaar zorgt. Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam is begonnen met een proef met late abortussen, melden het AD en het Parool. Daarbij wordt de zwangerschap na 22 tot 24 weken afgebroken. Dat is wettelijk toegestaan, maar gebeurt bijna nooit omdat het gevoelig ligt. De proef is vooral gericht op vrouwen die ongewenst of ongepland zwanger zijn. KLM is op zoek naar nieuwe routes door het Midden-Oosten. De Houthi-rebellen in Jemen hebben luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om voorlopig niet over Saoedi-Arabië te vliegen, omdat ze daar raketten op afschieten. KLM heeft 2 vluchten uit India die over het gebied gaan. Of die worden omgeleid is nog niet bekend. En Frankrijk viert vandaag haar nationale feestdag. Door de hittegolf en de bosbranden daar zijn de vieringen op veel plekken wel aangepast. Zo gaat op veel plekken de traditionele vuurwerkshow niet door vanwege de droogte. En in Fontainebleau, vlakbij Parijs, zijn alle festiviteiten afgelast. Daar woedt een felle bosbrand. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon. Het wordt 27 tot 33 graden. In het noordwesten is het iets koeler met een graad of 25. In het oosten en zuiden kunnen een paar stapelwolken voorkomen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: aan verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Veldhoven, Noord-Brabant, woedt een grote uitstaande brand in een kringloopwinkel. Het pand staat op instorten. De brandweer is met groot materiaal uitgerukt om te voorkomen dat de brand overslaat naar andere gebouwen. Op een paar meter van de winkel staat een benzinepomp. Er zijn twee mensen aangehouden voor de grote natuurbrand in de buurt van Parijs. De brandweer vermoedde al dat het was aangestoken omdat er 10 verschillende brandhaarden zijn. Het afgebrande stuk bos is zo groot als 2000 voetbalvelden. Daarom gaat het blussen ook nog wel even duren. Misschien nog wel een paar weken. Meer dan 200 kinderen hebben geen vaste voogd. En dat komt door de wachtlijsten in de jeugdzorg, hebben Trouw en Investico onderzocht. Het gaat om kinderen die bij hun ouders zijn weggehaald. Nu worden die meestal verzorgd door wisselende jeugdzorgmedewerkers die niet goed weten wat er allemaal speelt. En de zetel van de overleden Amerikaanse senator Lindsey Graham zal worden overgenomen door zijn zus. Het idee werd geopperd door president Trump, die dat wel een mooi eerbetoon vond. Zus Darlene Graham zal niet heel lang in de politiek zitten, want in november zijn er alweer tussentijdse verkiezingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon. Het wordt 27 tot 33 graden. In het noordwesten is het iets koeler met een graad of 25. In het oosten en zuiden kunnen wel een paar stapelwolken voorkomen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Brabantse Veldhoven woedt een grote uitslaande brand. Het zou gaan om een pand van een kringloopwinkel. Het pand staat op instorten. De brandweer is met groot materiaal uitgerukt om te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen. Vlak voor de winkel staat een benzinepomp. Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam is begonnen met een proef met late abortussen, melden het AD en het Parool. Daarbij wordt de zwangerschap na 22 tot 24 weken afgebroken. Dat is wettelijk toegestaan, maar gebeurt bijna nooit omdat het gevoelig ligt. De proef is vooral gericht op vrouwen die ongewenst of ongepland zwanger zijn. Amerika heeft voor de derde nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er is onder meer een haven in het zuiden van het land geraakt. Iran heeft op zijn beurt twee schepen uit de Emiraten beschoten bij de straat van Hormuz. Daarbij vielen 1 dode en 8 gewonden. En in Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens Rijnmond vlogen de kogels alle kanten op. Zo kwam er ook een kogel in een huis terecht en eentje in een voorbijrijdende stadsbus. De mensen in het huis en in de bus raakten niet gewond. De schutter is getaserd en aangehouden. Dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon en 27 tot 33 graden. In het noordwesten is het iets koeler met een graad of 25. In het oosten en zuiden kunnen een paar stapelwolken voorkomen. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het OMVG-ziekenhuis in Amsterdam start met een proef voor late abortussen. Dat schrijven AD en het Parool. De grens voor een abortus ligt op 24 weken. En vaak gaat het dan om een medisch probleem. Als dat niet zo is en een zwangerschap is ongewenst of ongepland, gaan vrouwen soms naar het buitenland voor een late abortus. De brandweer is in het Brabantse Veldhoven bezig met het nablussen van een brand in een kringloopwinkel. Die brak vannacht uit en direct werden er omwonenden geëvacueerd. Naast de winkel staat een tankstation. Omdat de winkel dreigde in te storten, kon er alleen van buiten afgeblust worden. Er zouden geen gewonden zijn. Er was van alles mis met de veiligheid in de bar in Bangkok, waar zondag een dodelijke brand was. Blijkt uit een eerste rechercheonderzoek. Vluchtwegen waren geblokkeerd, de brandbeveiliging werkte niet en er waren verbouwingen gedaan zonder vergunning. Het aantal doden staat nu op 32, ruim 70 mensen raakten gewond. En opnieuw geweld bij Iran voor de derde nacht op rij. De VS hebben militaire doelen in het zuiden van Iran beschoten. Het doel was om het voor Iran moeilijker te maken om schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten werden vannacht 2 tankers geraakt. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een zonnige en warme dag met een beetje wind. Het wordt van noord naar zuid 25 tot maximaal 33 graden. En tot over het AP-nieuws.
10: Dit is Tim Schaap met de ANBB Verkeersinformatie. Het rijdt langzaam op de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. Ongeveer 8 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: vandaag.
1: Robert van Hemert, een zandloopster, welkom.
2: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
1: Het is 11:07. Het is 14 juli, zoals we dat zeggen. 14 juli. En Alfred Nobel die geeft de eerste demonstratie van dynamiet. Dat is zijn eerste uitvinding. 1867 gebeurde dat op deze dag.
2: Vandaag in het nieuws.
1: In het restaurant van de camping aan de Rossumerstraat in Agelo is een brand uitgebroken. Omdat het vuur uit Vlaand was, rukte de brandweer met meerdere voertuigen uit. Er werd extra materieel ingezet om water naar de camping te krijgen. En er werd opgeschaald naar grote brand. Campinggasten in de buurt werden uit voorzorg in veiligheid gebracht. Zover bekend raakte er niemand gewond. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Het gebeurde dus op de camping aan de Rossumerstraat in Agelo. De Wolfgangprijs, die eens in de twee jaar wordt uitgereikt in Hengelo aan een veelbelovende kunstenaar, krijgt een nieuw opzet. Volgens de organiserende stichting Hartpool is de oude formule toe aan vervanging en vernieuwing. Voor voorzitter Ruben Zinkeldam wil jonge talenten en ervaren kunstenaars meer laten samenwerken. En Erik Les Almelo heeft zich versterkt met buitenspeler Gavik Abbas. De Fransman die komt over van Kan en tekent een contract voor twee seizoenen met optie voor nog een jaar. Eerder haalde Heracles de rechtsback David Vicente Robles binnen. Nou, Twente wordt wakker. Straks gaan we het onder andere hebben over Breugel. We gaan het hebben over trek. En we gaan weer naar Ben Keizers die zijn laatste meet loopt in zijn voettocht richting Orba. Vandaag een matige noordoostenwind, vanmiddag wat krachtige met stevige windvlagen. En de temperatuur met zon 1.

0: Money Don't Matter Tonight. Hier op Twente FM. Op deze dinsdagochtend wilde ik zeggen. Ik wilde woensdagochtend al zeggen. Even niet op de zaken vooruitlopen. Prachtig weer buiten. Kijk eens wat een mooie ochtend. Blauwe luchten en zon.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 14 juli en vandaag op deze dag in 2016 een aanslag in Nice in Frankrijk. Met een grote truck rijdt een Tunesië Momad met Mobel. Op dat moment 31 in de menigte op de promenade des Anglais die naar, aan het vuurwerk aan het kijken waren. Er hebben het vrachtwagen 84 mensen dood. Ongelooflijk nog steeds 2016 op deze dag. En zo'n 50 mensen raakten erbij gewond. Dan 1999. We maken een sprong. Honduras en El Salvador die beginnen een oorlog. Dat heet dan de voetbaloorlog. Na drie onderlinge kwalificatiewedstrijden voor het WK voetbal in 1970. De spanningen tussen beide landen waren al opgelopen door de uitzetting van zo'n 100.000 Salvadoraanse boeren uit Honduras. En hoe dan ook, er werd nogal heen en weer geschoten. Vier dagen oorlog, strijd. En dankzij internationale bemiddeling werd er een wapenstilstand ingelast. In 1969 ontstond de oorlog tussen Honduras en El Salvador. Naar aanleiding van de voetbal. Het is wat. 1966, Richard Speck vermoordt 8 verpleegsters in Chicago. En 1954 in Vietnam verslaat het Franse leger bij de slag om Dien Ben de Viet Minh. 1954 gebeurde dat op deze dag. Dan 1933 in Duitsland worden alle politieke partijen verboden, behalve de NSDAP. Daar begon het al. En 1867, Alfred Nobel die geeft de eerste demonstratie van zijn uitvinding, namelijk dynamiet. En 14 juli 1789 werd de Bastille in Frankrijk door de burgerij bestormd. Het kasteel met 8 torens stond symbool voor de gevestigde orde. De bestorming van het kasteel luidde het begin in van de Franse revolutie 1789. Daardoor is het 14 juli, zoals ze dat zeggen. Ja. De top 40 die was gedateerd op deze dag in 1990, 14 juli. En de binnenkomers van die top 40 onder andere Beat International One Talk op 38. The Great Song of Indie Vents van Bo Keldof komt binnen op 36. En Get On Up and Dance van Ice en Doc Days komt binnen op 33. Sympathy for the Devil, Buffalo Bob en de Wrinkle Stars. Dat is te binnenkomen op 32. En op 25, You Can Touch This van MC Hammer. Als ze nu binnenkomen. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 29.

Ze zijn klaar. En Papa was een Rolling Stone, Was Not Was. Uiteindelijk wordt het nummer 13, staat 7 weken in de top 40. Was Not Was. En die kwam binnen in 1990 in de top 40. Op deze dag op nummer 29. Dan de top 3, What's the Woman op 3, Fire Called Dios. Op 2, Oops Up van Snap. En op 1, Dirty Cash van The Adventures of Stevie V. De nummer 1 van 14 juli 1990.

0: Dat is de Bauza hier op Twente FM. Wilhoort, zo'n beetje 2026, laten we het daar maar op houden. Afgelopen nacht brand bij de camping aan de straat, de Rossumstraat in Agelo. Uitslaande brand was daar. Het gebeurde in een restaurant. Campinggasten werden uit voorzorg in veiligheid gebracht. Zover bekend raakte er niemand gewond. Lees het na op 120.nl. Straks meer streeknieuws. En straks gaan we het ook hebben over Breugel.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzumine? Kom dan kijken. BRTT, omhoog nog grote voorraad. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheden.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
11: Ah, mijn rug.
12: Beweeg.
11: Hé, wat? Huh?
12: Ik ben het. Je rug.
11: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
13: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 1 minuut over 7:30, eerste hoogtepunt uit de nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan.
0: Ronald.
16: Het OFAG in Amsterdam start een proef met late abortussen zonder medische reden, schrijven AD en het Parool. Nu wijken sommige vrouwen hiervoor uit naar het buitenland. Dat gebeurt zo'n 225 keer per jaar. Bij een eerste onderzoek naar de dodelijke brand zondag in een bar in Bangkok blijkt dat daar van alles mis was. Brandbeveiliging werkte niet en vluchtwegen waren geblokkeerd. Vielen 32 doden, 70 mensen raakten gewond. En de brand in een kringloopwinkel in het Brabantse Veldhoven is onder controle. Wordt nog nageblust. Door de brand moesten omwonenden worden geëvacueerd. Zouden geen slachtoffers zijn.
0: Ronald, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Een man van 22 uit Hengelo is aangehouden als verdachte van een explosie bij een woning in Enschede. De explosie vond gisternacht rond 4 uur plaats. Niemand raakte gewond. Door de explosie sprong een ruit van de woning en ontstond er brandschade. Volgens omstanders zou iemand eerst een voorwerp bij de woning hebben neergelegd en korte tijd later zijn teruggekeerd om dit aan te steken. Of dit daadwerkelijk zo is gebeurd, wordt nog onderzocht. Haaksbergen heeft de minste groenvoorzieningen in Twente. Daarbij moet je denken aan grasvelden, bomen, parken of wadi's met groen erin. Dat Haaksbergen de lijst aanvoert is opvallend, omdat over het algemeen juist stedelijke gemeenten minder groen hebben. Hof van Twente is het meest groen in Twente, gevolgd door Tubbergen en daarna Dinkeland. En Hengelo onderzoekt de mogelijkheid om een nachtopvang voor daklozen te realiseren in de stad. Maar echt enthousiast is de verantwoordelijk wethouder er nog niet over. Volgens haar kan zo'n nachtopvang ook een aanzuigende werking hebben. Daklozen uit Hengelo zoeken nu nog vaak een heel in Enschede. De opvang daar is meestal in de zomermaanden dicht, maar blijft dit jaar open. Dat gebeurt vanwege de oplopende wachtlijsten voor bijvoorbeeld beschermd wonen. En dan het weer voor Twente. Het wordt een tropische dag met 29 tot 31 graden. Lokaal kan er vanavond wel een buitje vallen. Komende dagen blijft het hoogzomers met temperaturen boven de 30 graden.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. We beginnen met de A1, daar is weinig te bekennen. Tenminste, nog geen vertraging richting de grens. Wel op de N35 Nijverdoorn-Oost richting Wieden. 3 minuten over 2 kilometer. Langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. 1 controlepost. Die wordt gezien op de A1 bij de Lutte, aldus flitmeister.nl.

0: De zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Hier op Twente FM, 8:10. Even kijken, een maandje nog. Dat lijkt dan al zo ver weg als de zomervakantie is. Maar over een maand is Breugel bijna aan de gang. Sander de Tiethoff, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En er staat met hele grote letters: word jij onderdeel van de Breugeldorp? Ik denk, daar moet ik het fijn even van weten.
1: Ja, nee, we zijn met trots. Hebben we een grote Breugeldorp neergezet, of gaan we neerzetten. En het komt meer uit voort dat wij in het verleden natuurlijk wel eens hoorden van, hey, we missen het Breugelse gevoel. Nou, dat Breugelse gevoel komt volledig weer terug. En dat betekent dat als je echt het Breugelse gevoel wil beleven, ga je naar het Breugeldorp. Daar ga je het proeven, daar ga je het beleven, daar ga je het meemaken. Er zijn leuke Breugelse spellen, zijn verhalenvertellers, mandenmakers. Echt alles wat je toen in die tijd kon beleven, is daar aanwezig.
0: Ja, en ook alles in klederdracht natuurlijk, hè?
1: Alles in klederdracht, strobalen, hoefijzers gooien, de kop van Jut, een medicijnman van de medicijnen.
0: Oh ja, daar ook van.
1: Ja, echt de Breugelse identiteit, die ga je daar zien.
0: Ja, was het een beetje weg dan? Kregen die geluiden?
1: Ja, we hadden natuurlijk onze beroemde Breugelstoet. Maar de Breugelstoet die kan niet meer doorgaan. Dat gaat één keer in de zoveel jaar nog plaatsvinden. Wij leven van allemaal sponsoren en sponsorengeld. Ja, een Breugelstoet, we moeten wel al die theaterteams, al die verhalenvertellers, moeten we allemaal inhuren. Dat kost gewoon hartstikke veel geld. Daar moeten we elke keer voor sparen. Dus als die Breugelstoet wegvalt, ja, dan mis je ook gelijk een stukje Breugelse identiteit.
0: Ja.
1: En we hopen met het Breugeldorp dit echt weer waar te maken. En er staat een fantastisch dorp.
0: Ja, voor de mensen die het niet kennen, er was altijd een grote optocht, hè, in Lossen tot een jaar of 5 geleden ongeveer. Ja, ik weet niet precies wanneer het was, ja. Maar toch?
1: Ja, dat klopt. En er was een Breugelstoet. En de Breugelstoet is nu een Breugeldorp geworden.
0: Nou, hartstikke
1: dus eigenlijk
0: goed.
1: Krijgen we, ja, 2 dagen vol Breugelsgevoel.
0: Hartstikke mooi. En waar komt dat dorp te staan? Is dat gewoon midden in het centrum? Of,
1: Ja, midden in het centrum. Een groot dorp met een tent en strobalen. En ja, het spreekt je voor zich. Dat ga je vinden.
0: Goed zo. Jij gaat ook het hele weekend dan in die in een Breugelkleding lopen, neem ik aan, Sandra.
1: Ja, zeker. Dat hoort erbij.
0: Ja, ja, ja. Jullie zoeken ook nog vrijwilligers, hè? Mensen die mee willen doen.
1: Nou, mensen die het heel erg leuk vinden in Breugelse kleding daar aanwezig te zijn, ja, die nodigen we natuurlijk van harte uit. En wees welkom, want het feest dat doe je met elkaar, samen met elkaar, voor elkaar en door elkaar. Het is echt een feest van lossen. En we hopen echt dat mensen die enthousiast zijn, gewoon komen en denken van, goh, ik wil onderdeel worden van het Breugeldorp. Ja, doe mee. Je krijgt een mooie jurk aan of een mooi broekpak. En doe mee.
0: Gezellig, geweldig. Ik zie een mailadres creatief@breugeliaansfestijn.nl. Daar kun je naartoe mailen, begrijp ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Goed zo. Nou, ik wens jullie succes met de voorbereiding, Sandra. En tegen die tijd, dus over een maand al, bellen we wel weer. Succes.

0: Everjack en Everywhere With You hier op Twente FM. Straks gaan we het hebben over de elastieke koers en een doel wat gerealiseerd is.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Een greep uit de verjaardagslijst, onder andere jaren vandaag. Edvard Niesing, oud-tv-presentator en radiopresentator, wordt 78. Wouter Bos, oud-politicus, wordt 63. Alan Reid van de Crash Test Dummies, de toetseniste, wordt 60. En Matthew Fox, de acteur, wordt 60. Gefeliciteerd. Nick McBabe is van The Verve, de gitarist, wordt 55. En prinses Victoria, ook vandaag jarig, van Zweden. Zij wordt 49. En 74 wordt Chris Cross van Ultravox.

0: Fox draaiden we niet zomaar. Nee, de bassist is jarig vandaag. Chris Cross met een Z heet hij. En die wordt 74 met deze gefeliciteerd. 10 voor 8 geweest. Vorig jaar hebben wij ons ook hier op de radio druk gemaakt met de elastieke koers. Afgelopen jaar ging dat niet door vanwege het te warme weer. Maar er zijn ook doelen bereikt en wensen ingevuld. Onder andere van Kim Workel. Kim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want jij wilde wat vertellen over, en dan ga ik het misschien helemaal verkeerd uitspreken, het 22Q11-syndroom.
1: Helemaal goed.
0: Ja, en daar wil jij even uitleg over geven, hoe dat precies zit.
1: Dat klopt, inderdaad. Het syndroom dat is op één na het grootste syndroom van Nederland. Het is het broertje of zusje van het Down-syndroom. En het is echt heel breed qua klachten. En je hebt psychische klachten waar je heel erg veel last van kan hebben, waaronder ik zelf ook. Lichamelijke klachten speelt er heel erg mee. Er zijn mensen bij die 24 uur zorg nodig hebben, die heel zwaar gehandicapt zijn, of je hebt het in een hele lichte mate waar ik een beetje onder val. Dus het is echt heel erg gevarieerd wat het syndroom inhoudt.
0: Oké, hoe constateer je dat? Ik bedoel, je zegt het is een broertje of zusje van het Down-syndroom, maar hoe kom je daarachter?
1: Je komt erachter met een DNA-test, want het is een genetische afwijking. Dus via een bloedtest, via je DNA, kun je erachter komen of je het hebt of niet. En naar aanleiding van je klachten en kun je misschien al wat inlezen op internet of wat dan ook. En zo bij de huisarts zijn wij onder andere ook achtergekomen van dat ik helaas het syndroom heb.
0: Oké, maar je kunt er wel gewoon redelijk gewoon om functioneren, begrijp ik, Kim.
1: Maar wat ik net ook zei, het is heel verschillend. Er zijn echt mensen die echt in een zware variant zijn, die niet kunnen praten, die echt 24 uur zorg nodig hebben. En ik heb dan een lichte variant. En gelukkig woon ik zelfstandig, ben ik getrouwd met mijn man. En dat gaat

0: redelijk goed. En ja, maar er zijn ook momenten dat ik me echt heel erg druk maak. Waaronder ik nu ook best wel zenuwachtig ben.
1: Nou ja, stelt allemaal geen bal voor, dat luistert niemand. Valt allemaal best mee, Kim.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar goed.
0: Om dat soort dingen kan ik me ook heel erg druk maken.
1: Nee, dat
0: om
1: kan ik me voorstellen.
0: Dus
1: ik spreek het dus goed uit, 22Q11-syndroom, dat zo heet het dus.
0: Ja. Ja, en, klopt.
1: En hebben dus eigenlijk heel veel mensen in Nederland, ter wereld ook, hebben daar toch mee te maken, begrijp ik.
0: Ja, maar omdat het zo onbekend is, weten ze vaak niet waar ze het zoeken moeten. Of in welke richting. En daarom wil ik ook graag wat meer bekendheid.
1: Ja, helder.
0: Dat mensen kunnen denken van, dit komt mij ook bekend voor, dus misschien kan ik daar wat mee.
1: Even laten onderzoeken lijkt me dan in dit geval. Lijkt me helemaal niet onbelangrijk. Zeg even over die elastieke koers, want je bent beloond, het klinkt zo raar, maar er is wat gedaan, hè, vanuit die koers.
0: Ja, daar ben ik ook ontzettend blij mee. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Ik heb een aangepast bed gekregen, een hooglaag bed. Omdat mijn rug steeds achteruit gaat. Want ik heb een kyphose van best wel een verkromming. En het wordt alleen maar erger. Dus zo'n hooglaag bed helpt mij gewoon makkelijker om op te staan. En dat ik straks minder pijn heb.
1: Oké, dus dat is een mooie. Het blijkt wel weer dat wat we doen dus met de elastieke koers, dat het ook zich uitkeert in positieve zin.
0: Zeker. Ik ben ze echt enorm dankbaar. En ook Blackhorst, waar ik het bed van krijg. Ja, er zijn gewoon geen woorden voor om te beschrijven.
1: Nou, dat is mooi en dat klinkt heel dankbaar. En ook verdiend, Kim. Ook dank voor je verhaal. Wij weten dus nu met z'n allen, tenminste een deel van Twente, wat het 22Q11-syndroom is. Ik dank je wel.
0: Ik hoop het. En,
1: graag gedaan. Hou vol, zet hem op, hè.

0: van Twente wordt wakker.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat...

0: fm.nl/luister.
1: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
3: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
10: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
11: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
12: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Ik kreeg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Twente FM Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam gaat een proef doen met late abortussen zonder medische reden, schrijven AD en Parool. Komt voor dat vrouwen hiervoor nu naar het buitenland gaan, terwijl ze net op de grens zitten waarop een abortus nog mag. De gynaecologenvereniging zegt dat het kind soms nog levend geboren wordt en dat is voor zorgpersoneel zwaar. Er was veel mis met de veiligheid bij de bar in Bangkok waar zondag een dodelijke brand was, blijkt uit eerste onderzoek. Brandbeveiliging werkte niet en vluchtwegen waren geblokkeerd. Onderzocht wordt nog of deuren dicht waren om te voorkomen dat gasten zonder te betalen weggingen. Bij de brand vielen 32 doden en 70 gewonden. Bij een asielzoekerscentrum in Almere is gisteravond laat iemand neergestoken, meldt Omroep Flevoland. Hulpverleners kwamen per traumahelikopter om het slachtoffer te helpen. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. Waarom er werd gestoken is niet bekend. Er was vannacht brand in een kringloopwinkel in Veldhoven en die is onder controle. De winkel was al een tijdje dicht door werkzaamheden, meldt Omroep Brabant. Zouden geen gewonden zijn. Vanwege rook moesten omwonenden hun huis uit. Niemand mag het pand in omdat het kan instorten. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een zonnige en warme dag met een beetje wind. Het wordt van noord naar zuid 25 tot maximaal 33 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
16: Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. 11 kilometer, 15 minuten. En de A15 Gorkum-Nijmegen staat er ook bij. tussen knooppunt Ressen en afrit Bemmel. 3 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
13: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Shakira op Twente FM.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: WK voetbal, hoofdpijndossier. Nou ja, hoe dan ook. Die die. 1867, Alfred Nobel die geeft de eerste demonstratie van zijn uitvinding. Namelijk dynamiet op 1867, op deze dag.
1: Vandaag in het nieuws.
0: In het restaurant van de camping aan de Rossumerstraat in Agelo is een brand uitgebroken. Omdat het vuur uitslaand was afgelopen nacht, drukte de brandweer met meerdere voertuigen uit. Er werd extra materialen gezet om water naar de camping te krijgen. Daardoor werd er opgeschaald naar grote brand. Campinggasten in de buurt werden uit voorzorg in veiligheid gebracht. Zover bekend raakte er niemand gewond. Check het op 120.nl. En de Wolvenkampprijs, die eens in de twee jaar wordt uitgereikt aan een veelbelovende kunstenaar, krijgt een nieuwe opzet. Volgens de organiserende stichting Harpool is de oude formule aan vernieuwing toe in Hengelo. En Heracles Almelo heeft zich versterkt met buitenspeler Kafik Abbas. De Fransman die komt over van Cannes en tekent zijn contract voor twee seizoenen met zijn optie voor nog een jaar in Almelo. Eerder haalde Heracles al bij respect David Vicente Robles binnen. Vandaag zonnig, later wat stapelwolken. Er is een noordoostenwind vanmiddag, een windvlaag. En het wordt 31 graden vandaag op deze dinsdag. Trotse drukkenfeesten. Wat zeg ik? Drukkenfeesten straks hier.

Avicii, I'm addicted to you, hier op Twente FM. Straks gaan we het hebben over de Trotse Tukkenfeest. We gaan het hebben over een vlindertelling. We gaan het hebben over een restaurerende molen. We gaan het ook nog hebben over Tour de France. En we gaan nog naar Spanje. Beste mensen, blijf er lekker bij.

0: En volgende week gaan we naar de Nijmeegse Vierdaagse. Mocht je zelf lopen of bijdrage willen leveren of iemand kan dat, laat het even weten via de 120-app. En dan past Cherio er ook wel weer bij natuurlijk. Hè. Het zal wel een hit worden daar in Nijmegen volgende week. En binnenkort ook een hit in, Wierden Enter bij de Trotse Tukkenfeesten. Onder andere de trekkertocht. Bas Niesink, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Druk met de voorbereidingen bezig, hè?
1: Jazeker.
0: Ja, want het lijkt heel ver weg, maar dat is over 3 weken, 4.
1: Ja, nou. het gaat snel, ja.
0: Ja, jullie zitten midden in de vakantie, hè?
1: Ja, wij doen altijd het laatste weekend van de bouwvak.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Op die manier. Kijk eens aan.
1: Ja.
0: Hey, en er wordt heel veel lawaai gemaakt over die prachtige tocht die jullie gaan doen. De Trekken Tourtocht, de Special Edition. En waarom is de Special Edition? Vertel eens.
1: Nou, wij gaan dit jaar starten bij Woeste Grond. Dus de Weuste, de boerderij van de serie en de film die ze aan het maken zijn. En de deelnemers die kunnen daar ook eens rondlopen en kijken van, nou, hoe ziet dat er nou allemaal uit?
0: Ja, en dat maakt het speciaal. Hoeveel doen er normaal gesproken mee? Hoeveel trekkers?
1: Ligt een beetje van het weer, hangt het af natuurlijk. Vorig jaar deden er volgens mij 60 mee, ja.
0: Oké, groot onderdeel natuurlijk van het hele gebeuren. Hoe is het ontstaan dat, wat eerder heette, dat Agrifest? Hè? Ja, dat is al een tijdje geleden, maar toch.
1: Klopt. Het is helemaal ooit begonnen als agrarische dagen. En om de verbinding tussen boer en burger te maken, zeg maar. En een aantal jaren terug zijn we overgestapt naar de naam Trotse Tukkenfeesten. Ja, afkorting TTF.
0: Ja, en dat voelen we ons allemaal bij thuis, laten we wel wezen als zijn de Tukken.
1: Ja, daarom.
0: Ja, nee, daarom. Geweldig. Fantastisch. Ja. En het is ook een mooi, ik zeg altijd mooi verscholen, tenminste destijds tussen Wierden en Enter, hè, gewoon in het weiland.
1: Klopt.
0: All
1: klopt,
0: over the place. Ja.
1: Ja, klopt. Ja, nee, en die tocht die start al daar bij die Woeste Grond en die eindigt dan op het evenemententerrein. Ja.
0: Oké. Okay. Hey, en zijn er nog trekkers welkom? Hoe zit het precies?
1: Ja, zeker. Je kunt je opgeven via de site www.trotsetukkenfeesten.nl. En dan kun je de inschrijving daar ter plekke voldoen.
0: Ah, kijk.
1: Er wordt gezorgd voor een hapje en drankje onderweg, dus dat komt allemaal goed.
0: Hartstikke mooi. En wat gebeurt er nog meer het weekend over 4 weken?
1: Wij starten die donderdagavond met een fokveekeuring. Dus dat zal een gedeelte in de tent zijn, dat er iets meer een show-element in komt. Die vrijdag, dan is dat dus die trekkertocht. S'avonds hebben we daar gezond maaierrace met demo's van sprinters en van motocrossers.
0: Te gek.
1: Trek hebben we s'avonds nog. En dan afsluiten met muziek en een borrel. En dan de zaterdag hebben wij autorodeo, autocross, trek, loon- en grondverzet spelen. Accent FM komt nog live op locatie die dag. Onderdeel van Twente FM.
0: Juist.
1: En s'avonds sluiten we af met een feest.
0: Nou, ja, kijk aan. Dus ik zit een beetje als mini-zwattercross, maar misschien wel groter voor onze regio.
1: Ja, een beetje de mini-editie, klopt.
0: Ja, fantastisch. Hartstikke goed.
1: Ja,
0: zeker. Alles op de website?
1: Ja, staat allemaal op de site, op onze socials ook natuurlijk. Ja.
0: Trotse Tukkenfeesten. Nou, Bas, we doen later nog een update. En beste mensen voor, of met de trekken, nu aanmelden. Ik wens je succes met de voorbereiding, Bas.
1: Helemaal goed, bedankt.

0: Carpenter Espresso hier. Op de Twente Radio op deze dinsdag. 31 graden gaat het worden. Hoe is het met de vlinders geweest? Dat gaan we straks horen. Afgelopen weekend was de vlindertelling. We gaan dan naar de Tour de France met Tom Veders. En nu, Henry de Lat. We gaan onderhoud plegen aan de molen, de Nicolas Molen in Denenkamp. Henry, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, jullie zoeken eigenlijk vrijwilligers, hè, om te schilderen en dat soort dingen.
1: Ja, ook. We werken ook met eigen vrijwilligers van de Molenstichting. Maar door vakanties en zo is het, laten we zeggen, het aanbod wat minder. Dus wat extra handen kunnen we goed gebruiken.
0: Ja, want wat gebeurde er precies?
1: Wat er precies gebeurt, nou, de Nicolas Molen die is aan onderhoud toe. Een aantal onderdelen van die molen. Maar daarnaast komt eigenlijk dat een aantal jaren geleden, dat geldt niet alleen voor de Nicolaasmolen, dat geldt voor vrijwel alle molens in Nederland, dat er problemen zijn geconstateerd met de roeders van het wiekenkruis. Daar is geconstateerd dat aan de binnenkant van die roeders scheurtjes zaten. En die eigenlijk niet goed waren voor de veiligheid van de molen. En de Stichting Hollands Molen die heeft eigenlijk een advies uitgegeven om alle molens, alle roeders die ouder waren dan 50 jaar, om die toch maar te vervangen.
0: Oké. Okay.
1: En dat is bij de Nicolas Molen ook eigenlijk bijgekomen. En toen hebben we eigenlijk besloten om die roeders, die moeten met een grote kraan uitgetakeld worden. En die nieuwe, die moeten er weer met een nieuwe kraan, ook weer met de kraan opnieuw ingehangen worden. En dat is op zich is een vrij kostbare aangelegenheid. En toen is uiteindelijk besloten om ook wat extra onderhoud, wat ook al gepland stond, om dat samen met die roeders en met het wiekenkruis, de vervanging van het wiekenkruis, te combineren. En nu is een paar weken geleden is de hele kap er afgetakeld van de molen en zijn de balken van de, daarvoor zijn ook de balken van de staart allemaal gedemonteerd. En die liggen nou allemaal netjes naast de Nicolas Molen, liggen die netjes klaar om, dat is een van de werkzaamheden, om geschilderd te worden.
0: Oké, dus dat moet gebeuren?
1: Ja, dat moet nog gebeuren. Ondertussen zijn ook een van de onderdelen is ook dat de schaliën, dat zijn heel veel molens zijn met riet gedekt. De Nicolas Molen is heel bijzonder, is gedekt met schaliën. Dat zijn van die kleine houten plaatjes.
0: Oh ja. Ja.
1: Die over elkaar heen vallen. Mm-hmm. Daar moeten er ook heel veel van vervangen worden. En ja, daar zijn we een tijd geleden al mee begonnen om die zelf bij Wintels te laten maken, zeg maar. En die zijn de afgelopen weken allemaal al geschilderd. En die liggen klaar. Maar nu is het dan de volgende klus is dat die balken nog geschilderd worden voordat die hele molen weer of die kap er weer opgezet wordt. En die balken ook weer bevestigd kunnen worden.
0: Oké, dus dan moet het een en ander gebeuren.
1: Dus dat is een, al met al is dat een behoorlijke klus. Die hele kap is er ook niet alleen de roeden zijn uitgetakeld. Die hele kap is er, wat ik net zei, afgetakeld. Het zal wel een spectaculair gebeuren om met zo'n grote, als een kap van, ja, dit is al 6 ton zijn, 6000 kilo. Maar zijn ook, ja, zijn wel, terwijl dit al een vrij kleine kap is, maar het is wel 6000 kilo wat er afgetakeld moest worden.
0: Wat een dingetje, geweldig, ja.
1: Maar dat
0: schilderen moet dus, jullie zoeken eigenlijk dus nu wat mensen die de handjes uit de mouwen kunnen steken.
1: Ja, de komende weken nog wat tijd hebben om, we willen 2 of 3 dagdelen in de week daaraan gaan werken. Vaste tijden hebben we nog niet afgesproken. We komen trouwens morgen voor de eerste keer bij elkaar. Morgenochtend 9:30 bij de Nicolas Molen. We gaan eerst beginnen met het schoonmaken van die balken. We hebben daar speciaal schoonmaakmiddel voor gekregen van Schilder Nijhuis. Dat staat allemaal klaar. Maar gezien de warme weersomstandigheden komt er waarschijnlijk niet zoveel van om daar van de week nog weer mee
0: droog, te gaan. Verf droogt heel snel, Henry, dat scheelt weer.
1: Ja, maar zover zijn we ook nog niet. Maar je moet ook even aan de mensen denken die. Je staat daar gewoon in de zon. We hebben wel een beetje schaduw van een grote boom aan de voorkant.
0: Goed, joh. Goed insmeren. Maar, hey, maar mensen kunnen zich melden, hoe gaat het precies? Of zijn ze welkom morgen vanaf 9:30? Hoe gaat het, Henry?
1: Ja, iedereen die belangstelling heeft, mag morgen vroeg om 9:30 gewoon even langskomen bij de Nicolaasmolen. Wij zijn daar in ieder geval vanaf 9:30 de hele ochtend bezig. Als mensen belangstelling hebben en morgen niet kunnen, maar wel belangstelling hebben, kunnen ze even contact met mij opnemen. Dat kan gewoon telefonisch.
0: Okay. Nou, ik zat zo meteen bij de website.
1: Ja, we maken morgenochtend afspraken wanneer we volgende week weer aan de slag gaan. En die kan ik dan doorgeven.
0: Goed zo. Nou, ik hoor het wel. En we komen kijken. Lijkt me hartstikke goed. Henry, dank je wel. En succes met de molen.
2: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
3: Want we will live.
2: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl. Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Het is 8:45. Eerste hoogtepunt uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door wachtlijsten bij de jeugdbescherming hebben ruim 200 kinderen geen vaste voogd, hebben Investico en Trouw uitgezocht. Het zijn kinderen van wie de rechter het gezag van de ouders heeft afgenomen. De bar in Bangkok, waar zondag een dodelijke brand was, blijkt verbouwd te zijn zonder vergunningen. Dat is een van de conclusies van een eerste onderzoek. Ook werkte de brandbeveiliging niet. Er vielen 32 doden en ruim 70 gewonden. En de politie heeft met speurhonden onderzoek gedaan bij een AZC in Almere. Daar was gisteravond laat een steekpartij waarbij iemand gewond raakte. Waarom er werd gestoken is niet bekend en de verdachte is spoorloos.
5: Ronald, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Een man van 22 uit Hengelo is aangehouden als verdachte van een explosie bij een woning in Enschede. De explosie vond gisternacht rond 4 uur plaats. Niemand raakte gewond. Door de explosie sprong een ruit van de woning en ontstond er brandschade. Volgens omstanders zou iemand eerst een voorwerp bij de woning hebben neergelegd en korte tijd later zijn teruggekeerd om dit aan te steken. Of dit daadwerkelijk zo is gebeurd, wordt nog onderzocht. Haaksbergen heeft de minste groenvoorzieningen in Twente. Daarbij moet je denken aan grasvelden, bomen, parken of wadies met groen erin. Dat Haaksbergen de lijst aanvoert is opvallend, omdat over het algemeen juist stedelijke gemeenten minder groen hebben. Hof van Twente is het meest groen in Twente, gevolgd door Tubbergen en daarna Dinkeland. En Hengelo onderzoekt de mogelijkheid om een nachtopvang voor daklozen te realiseren in de stad. Maar echt enthousiast is de verantwoordelijk wethouder er nog niet over. Volgens haar kan zo'n nachtopvang ook een aanzuigende werking hebben. Daklozen uit Hengelo zoeken nu nog vaak een heel in Enschede. De opvang daar is meestal in de zomermaanden dicht, maar blijft dit jaar open. Dat gebeurt vanwege de oplopende wachtlijsten voor bijvoorbeeld beschermd wonen. En dan het weer voor Twente. Het wordt een tropische dag met 29 tot 31 graden. Lokaal kan er vanavond wel een buitje vallen. De komende dagen blijft het hoogzomers met temperaturen boven de 30 graden.
5: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? Nou, één vertraging. Dat is de richting de Duitse grens. Die wordt genoemd 3 minuten of 3 kilometer. Het aantal controles worden er genoemd op de routes 44.6. Dat is de A1 bij Hoevelaken in de buurt. Maar ook dichterbij, Oldenzaal-Zuid richting de Lutte. Daar wordt gecontroleerd bij 172.8. Hou daar even rekening mee. En op de Daalsweg in Den Ham, daar staan ze ook te controleren. Aldersflitsmeister.nl.

0: nog steeds een feest om ze live te zien. Level 42, Lessons in Love treden nog veelvuldig op. En dat mag ook wel met dat soort klassiekers, laten we wel wezen. Zeg, afgelopen weekend werden er vlinders geteld. En hoe is het met de vlinders? Kars Veling van de Vlinderstichting, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe staan we ervoor? Want afgelopen weekend is dat gebeurd. Ik weet niet of alles al in kaart is gebracht, dat lijkt me niet. Maar toch, wat is
1: een
0: status?
1: We hebben een redelijk overzicht hoor, ja. En het ging om een tuintelling. Hè. Dus mensen werd gevraagd om een kwartier in hun tuin te gaan kijken welke vlinders ze daar tegenkwamen. En het is een beetje een wisselend beeld. Het is beter dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Maar we doen het nu inmiddels 18 jaar. En de eerste jaren waren er echt 2 keer zoveel vlinders te zien in de tuin dan nu. Dus Een beetje een dubbel gevoel.
0: Ja, nou dat gevoel heb ik dus ook een beetje, want ik zie heel weinig vlinders. En vroeger, hè, de koolmeesjes of nee, die witte vlinders. Ben ik toch bijna kwijt. Je weet wat ik bedoel.
1: Nee, klopt. Nee, dat is dus ook zo, dat zagen we ook buiten de tuin al. Hè, want we tellen natuurlijk ook in natuurgebieden. En ja, daar gaat het ook niet goed met de vlinders. En je ziet het nu ook terug in de tuin, maar het was dus wel, hè, ik heb van mensen ook gehoord van goh, eindelijk zie ik weer eens vlinders in mijn tuin. Dus er was ook best wel wat positief gevoel. Want de afgelopen jaren waren soms echt heel erg slecht.
0: Ja, is het dan te warm of te koud? Of heeft het met de winters uit te staan? Hoe zit dat?
1: Ja, nou, goede jaren en slechte jaren, dat komt inderdaad vaak door het weer. En we hadden nu goed weer, hè, lekker warm, daar houden vlinders van. En die langere termijn, van dat die in de laatste 20, 30 jaar dat we de halvering van die vlinders hebben, dat komt veel meer door de grote problemen als verdroging, stikstof, versnippering, waar gewoon al die vlinders last van hebben, en ook die tuinvlinders. Maar ja, zo'n goed jaar en zo'n slecht jaar, dat komt door het weer. Wat je dus ziet, is dat de goede jaren eigenlijk steeds minder goed worden en de slechte jaren steeds slechter. En dus in totaal gaat het helaas niet goed met die vlinders.
0: Het gaat op en neer wat dat betreft. Hoeveel mensen hebben er meegedaan ongeveer? Hoeveel punten? Waar is gecontroleerd? Zijn er nog plekken in Nederland waar we zeg maar de meeste vlinders hebben?
1: Per provincie is het redelijk vergelijkbaar hoor, in de tuinen. En ook Overijssel, Twente, Overijssel, daar zijn echt veel vlinders gezien. Welke soort het meest is gezien is wel een beetje wisselend. De Atalanta was in het hele land zeg maar de nummer 1 en ook in Overijssel. Maar landelijk was het Klein Koolwitje nummer 2, maar in Overijssel was de citroenvlinder de nummer 2.
0: Okay.
1: Maar er zijn dus echt zeg maar zo'n 10 vlinders per telling. Dan zit je een kwartiertje in je tuin en heb je toch 10 vlinders gezien. En dat is vergeleken met de afgelopen jaren al heel wat.
0: Oké, nou, de vlag kan bijna uit, maar nog niet helemaal. Hoe vaak wordt die telling gedaan, Kars?
1: 1 keer per jaar, dus het is een soort van steekproef die je neemt. En we hopen natuurlijk dat mensen mee gaan doen en dan ook gaan kijken van hey, ik wil volgend jaar meer vlinders in mijn tuin. Wat kan ik doen om mijn tuin nog aantrekkelijker te maken voor vlinders?
0: Ja, hoe doen we dat?
1: Vooral veel bloemen. En natuurlijk niet met gifstoffen bespoten, want ja, pesticiden zijn bedoeld om insecten te bestrijden. En vlinders zijn insecten, dus gewoon lekker onbespoten, liefst biologische planten. En zoveel mogelijk verschillende soorten, die bloeien van parameet februari tot in november. Dan heb je echt een hele mooie vlindertuin.
0: Hartstikke goed. Volgende jaar weer rond dezelfde tijd, neem ik aan.
1: Klopt, de tweede weekend van juli. Ja.
0: Mooi zo, Kars Veling van de Vlinderstichting. Dank je wel.

0: Het zijn de Bad Habits van niemand minder dan Jenny Burton hier op Twente FM. Ja, ik was bezig met de Franse feestdag. Hè? Een beetje Franse plaatjes aan het zoeken vanwege uiteraard de Tour de France en 14 juli. Hè? Want ja, wat hebben we daar als Nederlanders mee? We zijn vaak op Frankrijk of in Frankrijk als de Tour er is, maar ook als het 14 juli is. En dat wil nu ook toevallig zijn. Maar ja, Tom is gewoon in Nederland. Tom Velers, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: In een mooie Ookmarsum, neem ik aan.
1: Klopt, helemaal.
0: Ja, ja, ja. Gisteren rustdag in de Tour. Ja, ik spreek graag met oud-Twentse deelnemers van de Tour, laat ik zo zeggen. Daar ben jij er ook een van. De sprinttreintjes, alles erop en eraan. Even een week de Tour. Wat vinden we ervan, Tom?
1: Nou ja, wat ik er persoonlijk van vind is vooral dat UAE het was een winter, maar toch wel deels de bergetappers doen die meer van, zo zeggen. Die hebben echt een optouw en hebben heel veel power. Voor nu een hele mooie overwinning op de kooi, die heeft zijn doorbraak hier bij ja, bevestigd dat hij waar hij al een tijdje mee bezig was, maar alleen in de Tour nog niet zou laten zien. Ja, dat Mathieu van der Poel niet op een normale manier kan winnen, want het is altijd spectaculair zijn.
0: Ja, mooi hè?
1: Zeker. Ja, dat de rest van de Tour echt nog wel een paar kansen biedt voor onder andere Mathieu, maar ook wel voor de sprinters. Misschien dat Paul Jonk nog wel meer
0: Heb ik nou het idee dat we weinig sprint zien? Of is dat bewust zo gedaan? Of hebben wij, heb ik iets gemist? Want ja, nou, nee, ik heb niks gemist, maar...
1: Nou, ik weet niet of je dat gemist hebt, maar de stad is vooral vroeger tijd met Zuid-Pyrenee in gegaan. Waar ze eerder waard, vaker in de eerste week toch wel met 4-5 sprintkansen, kansjes hadden. Hebben ze er nu 3 gehad, waarvan het Kooi er eentje wint en Timberlier 2. De komende week staan er ook 2 op de plek. Dus vandaag moeten we daar. Vandaag voor onze feestdag, en dan is natuurlijk ook de Frans een beetje vooruitschuiven. En dat zal een spervuur en liberatie zijn. Buiten dat ook een heel lastige etappe is wel vandaag. Waar klassement misschien ook wel wat voor kan betekenen qua afspeling. Want het is altijd de vraag hoe je op de rust afkomt. Etappes van woensdag en donderdag is het.
0: Goed zo. Nou hebben wij een mooie klassement op dit moment staan. Iedereen denkt, die Pogacar die wint met 2 vingers in de neus. Dat kan, ziet er ook zo wel een beetje naar uit. Maar het kan natuurlijk ook nog anders zijn. Hè? Want er zijn vermoedens uitgesproken dat hij altijd in de derde week niet zo goed meer is. Maar ja, Vingegaard heeft de Giro achter de rug.
1: Ja, nou de Giro achter de rug, daar komt hij misschien iets minder fris weer op gang in de Tour. Maar denk ik wel dat hij daar de tweede, derde week baat bij kan hebben, over Vingegaard sprekend. Over volgend jaar is het inderdaad, maar het is alweer van ja, 3 geleden dat hij de derde week toch, toch een teken van zwakte vertoonde. Dat is echt afgelopen jaar.
0: Je hebt een hele slechte verbinding, Tom, maar dat maakt niet uit. Het is,
1: Volgend jaar was mijn laatste dat hij de afgelopen 2 jaar daar niet een zwak moment in de derde week had.
0: Nee, oké. Okay. Nee, nou. Dus we gaan er nog steeds vanuit dat hij wint. Jij weet het niet, hè? Parijs is nog ver, zoals het heet.
1: Ja, we zijn nog niet overal weg, dus inderdaad. Klopt.
0: Ja. Wat gaat de grootste verrassing zijn? Gewoon even die glazen bol van Tom Velers.
1: Nou, ik ben wel heel benieuwd naar de... Frans talent. Vandaag toch een Franse feestdag nog een keer dat benoemen. Paul Sesta. En Paul Sesta is nog maar 19 jaar. Hij heeft voor het eerst een tour. Ja, toch voor het podium waar 60 renners binnen 1,5 minuut staan. Toch nog steeds podiumkandidaat. Dus ik ben benieuwd of hij de verwachte belofte, zo gezegd, een beetje waar kan maken. Van de ene kant hoop ik het wel, maar van de andere kant hoop ik het ook nog niet, omdat hij dan een beetje meer naar de wereld kan groeien. Okay. In plaats van dat het meteen al een heel grote markt is.
0: We gaan het afwachten. Nog een kans voor Mathieu van der Poel de komende periode?
1: Ja, zeker. Vandaag moest al heel lastig worden. Nog 2 kansjes. Waarbij vooral naar de laatste dag, normaal terug, dat ze in Parijs, dus, waar ze sinds de Olympische Spelen eigenlijk dat klimmetje aan hebben

0: Het is You Know I Love You. Het is niemand minder dan Shake. Dat zijn Franse klanken. En het is Castor, Julien. En de tour gaat vanmiddag ook weer verder. Aldus Tom Veles. Nog kansen voor Mathieu van der Poel de komende dagen. Straks gaan we naar Toulouse. Er is een koor richting die kant op. Hoe dat nou precies zit? Ja, dat vraag ik me ook af. Straks het antwoord.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten lijkt me.
4: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
3: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Jazeker.
4: Oh,
3: nou,
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Wil jij €500 netto verdienen? Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
7: Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
6: Brusje doet meer met je.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en

0: veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij. Reserveer.

0: helpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door wachtlijsten bij de jeugdbescherming hebben ruim 200 kinderen geen vaste voogd, hebben Investico en Trouw uitgezocht. Het gaat om kinderen van ouders die geen gezag meer over hen hebben, omdat de rechter heeft ingegrepen. Een hoogleraar zegt dat het absoluut niet kan dat er geen vaste jeugdmedewerker is die een kind in de gaten houdt. Er is al een eerste onderzoek geweest naar de dodelijke brand in Bangkok en er blijkt van alles mis. Er waren verbouwingen gedaan zonder vergunningen, ook waren vluchtwegen geblokkeerd. Direct na de brand zeiden bezoekers al dat ze moeilijk weg konden komen omdat deuren dicht waren. Bij de brand vielen 32 doden en ruim 70 gewonden. Amerika en Iran voeren over en weer aanvallen uit voor de derde nacht op rij. Iran zegt raketten te hebben afgevuurd op Amerikaanse bases in Jordanië. Dat land zou 4 raketten hebben onderschept. Ook Bahrein was doelwit van de Iraniërs. Amerika viel eerder vannacht militaire doelen in het zuiden van Iran aan. En de politie onderzoekt met speurhonden een asielzoekerscentrum in Almere. Daar was gisteravond laat een steekpartij, meldt Omroep Flevoland. Een gewonde is naar het ziekenhuis gebracht en er is nog niemand opgepakt. Waarom er werd gestoken is niet bekend. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een zonnige en warme dag en er staat maar een beetje wind. Het wordt van noord naar zuid 25 tot maximaal 33 graden. En tot zover het AB-nieuws.
3: Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. We zijn zo goed als filevrij in de regio. Alleen de A50 Arnhem-Os, daar rijdt het nog langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 9 kilometer en bijna een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het is zomer in Twente.

0: beste mensen, we gaan smullen. 6 platen, zonder praten.
1: 6 op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Onder andere in de aanbieding AHA, Queen, Pebbles, Eternal en nu Laura Branigan.

0: Het is The Secret Love, het is en zijn de Bee Gees. En daarvoor hadden we AHA, we hadden Queen, Pebbles, Eternal, Laura Branigan. Volgende ronde van het spektakel 6 op een rij is, even kijken, morgen vroeg, even na 9 uur wensen ze zijn welkom op twentefm.nl. Rechterbovenzijde linkicoontje. Of je gaat een appje sturen via de 120-app, dat kan namelijk ook. Even dat ding downloaden en dan gaat het allemaal goed komen. Even zien, we gaan richting Toulouse, dat zeg ik goed. Alexander Troost, goedemorgen.
1: Goedemorgen, we zijn nu niet meer in Toulouse, we zijn nu in Valencia. Maar ja, we zijn op concertreis hier.
0: Concertreisje, en wie zijn wij?
1: Wij zijn Student Harmonie Orkest Twente, SHOT afgekort. En we hebben de afgelopen 4 dagen zijn we in Toulouse geweest om daar te repeteren en een buitenconcert te geven. In het centrum van Toulouse. En we zijn vannacht zijn we afgereisd naar Valencia.
0: Oké, dus je hebt een hele tocht gehad, begrijp ik, wat dat betreft.
1: Ja, zeker. Het was een lange tocht. En ja. Niet heel veel geslapen ook.
0: Oh, nou, kijk aan. Dus ik heb je wakker gebeld, begrijp ik.
1: Nee, dat niet. We zijn nu net aangekomen in het hostel.
0: Oké, nu pas.
1: Ja.
0: Oh, dus het was. Was het druk op de weg dan? Of was het allemaal lastig? Of hoe moeten we dat zien?
1: De weg was gelukkig heel rustig. Maar van Toulouse naar Valencia was het nog wel gewoon een lange weg. We waren gisteravond om 10 uur vertrokken. En we wilden een beetje de drukte van 14 juli, de nationale feestdag in Frankrijk, een beetje voorblijven. Dus waren we wat eerder vertrokken.
0: Oké. Hey, en wat doen jullie precies? Want eerst Toulouse, nu Valencia. Wat is de insteek van het hele verhaal, Alexander?
1: Hier in Valencia gaan wij ook een buitenconcert geven en ook heel veel repeteren. En op vrijdag is het CBM, dat is een heel groot concours in Valencia, waaraan wij mee gaan doen. En dat is een hele grote prestigieuze muziekwedstrijd, waar heel veel orkesten uit heel Spanje en ook uit het buitenland mee gaan doen. En wij gaan daar ook aan meedoen. Dus dat is wel heel gaaf dat wij dan daaraan mee mogen doen.
0: Ja, dat is duidelijk. En met hoeveel zijn jullie?
1: We zijn met 70 muzikanten op pad.
0: 60?
1: 70.
0: 70? Oh, dat is een bus vol. Dubbeldekker.
1: Ja, dat is een hele dubbeldekker bus vol. Ja.
0: Hey, en alles erop en eraan? Van trompet tot aan pauk en triaal?
1: Ja, klopt. Ik zelf speel klarinet, dus die gaat ook mee. En we zijn een harmonieorkest, dus we hebben geen strijkers erbij.
0: Oké.
1: Maar ja, wel dus trompet, triangel, pauken, saxofoons, trombones, horns.
0: Oké. Dat is best reis. Dus je bent wel even onder de pannen, begrijp ik.
1: Ja, zeker. Het is wel heel druk, maar ook heel leuk.
0: Ja. Even kijken, nu acclimatiseren, even bijkomen van de reis. Of ga je een strand liggen, wat gaat er gebeuren?
1: Ik denk dat we zo lekker naar het strand gaan en daar even gaan uitrusten. Misschien nog een beetje bijslapen.
0: Ja, Valencia is een leuke stad. Want ik heb een wandelaar die ik straks bel tegen 10 uur. Die is daar van het weekend geweest. Dus,
1: Wat leuk.
0: Ja, het is een prachtige stad, Valencia. Heel goed. Hey, wanneer moeten jullie nu precies optreden?
1: Vrijdagavond.
0: Dus je kunt nog even acclimatiseren inderdaad. Even genieten van het hele gebeuren.
1: Ja, daar hebben we nog tijd voor gelukkig.
0: Ja, is dat een buitenconcert? Hoe moeten we dat zien?
1: Vrijdag is het in Palau de la Musica. Dat is een heel groot muziekgebouw in het centrum van Valencia.
0: Mm-hmm.
1: En daar gaan wij dan optreden. En we hebben ook een buitenconcert. Dat is de dag ervoor, op de donderdag. En dat is ook ergens in het centrum van Valencia.
0: Oké, helemaal te gek. Ik wens jullie veel plezier, succes. We blijven het volgen dus in Valencia. En dan na het weekend weer terug, begrijp ik.
1: Ja, klopt. We gaan zondag dan weer terug.
0: Oké. Geniet er lekker van, Alexander Troost. En de groet aan de rest.
1: Ja, dankjewel. Heel erg bedankt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
11: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
12: Want we will live in the brewery.
11: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
13: Hou je huis cool, knippers, zonwering.
14: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
13: Hou je huis cool. Knippers Zonwering heeft een doel.
14: De schaduwmakers uit het oosten.
15: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 9:55, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan.
0: Welkom, Ronald.
16: Door wachtlijsten hebben ruim 200 kinderen zonder ouderlijk gezag geen vaste voogd. Door personeelstekorten ontbreekt een vaste jeugdbeschermer voor medische zaken, school en hulp. Steekpartijen bij opvangcentra. Brabantse media schrijven dat 4 mensen zijn opgepakt nadat er misschien iemand was neergestoken bij een opvang voor statushouders in Bavel. In Almere vielen gewonden bij een AZC, meldt Omroep Flevoland. En door de nieuwe spanningen tussen de VS en Iran stijgt de olieprijs. En dat heeft ook weer gevolgen voor de benzineprijs bij ons. Een liter kost langs de snelweg nu €2,54. Voor diesel betaal je €2,39.
0: Ronald, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Een man van 22 uit Hengelo is aangehouden als verdachte van een explosie bij een woning in Enschede. De explosie vond gisteren nacht rond 4 uur plaats. Niemand raakte gewond. Door de explosie sprong een ruit van de woning en ontstond er brandschade. Volgens omstanders zou iemand eerst een voorwerp bij de woning hebben neergelegd en korte tijd later zijn teruggekeerd om dit aan te steken. Of dit daadwerkelijk zo is gebeurd, wordt nog onderzocht. Haaksbergen heeft de minste groenvoorzieningen in Twente. Daarbij moet je denken aan grasvelden, bomen, parken of wadies met groen erin. Dat Haaksbergen de lijst aanvoert is opvallend, omdat over het algemeen juist stedelijke gemeenten minder groen hebben. Hof van Twente is het meest groen in Twente, gevolgd door Tubbergen en daarna Dinkeland. En Hengelo onderzoekt de mogelijkheid om een nachtopvang voor daklozen te realiseren in de stad. Maar echt enthousiast is de verantwoordelijk wethouder er nog niet over. Volgens haar kan zo'n nachtopvang ook een aanzuigende werking hebben. Daklozen uit Hengelo zoeken nu nog vaak een heel in Enschede. De opvang daar is meestal in de zomermaanden dicht, maar blijft dit jaar open. Dat gebeurt vanwege de oplopende wachtlijsten voor bijvoorbeeld beschermd wonen. En dan het weer voor Twente. Het wordt een tropische dag met 29 tot 31 graden. Lokaal kan er vanavond wel een buitje vallen. Komende dagen blijft het hoogzomers met temperaturen boven de 30 graden.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. We beginnen met wat flitsers, want dat is het enige wat er staat. Op dit moment ruim baan overal. En is er ook maar één? Het is er ook maar één. Dat is tussen Oldenzaal en de Lutte. Bij hectometerpaal 172 per dag. Daar wordt gecontroleerd. Anders flitsmeister.nl.

Oost met de serie waar ik de naam even voor kwijt ben. Maar met de Noorderzon vertrokken bij deze nieuwe single daarvoor. Fleetwood Mac, Don't Stop. We gaan terug in de tijd, terug in de muziekgeschiedenis met Tom van der Aane. We gaan naar 14 juli 1978. Want Van der Hoe verschijnt op deze dag Who Are You? De single, gedrukt door Polydor WHO. Persings nummer 1 komt op 22 juli 1978 binnen in de Britse hitparade. Bereikt daar de 18e plaats. In Nederland blijft Who Are You in de tipparade steken. Dit is de laatste single van The Who waarop het drummer Keith Moon meespeelt. Hij overlijdt namelijk op 7 september 1978 aan een overdosis. Hoe dan ook, later nog gebruikt voor een tv-serie. Waarvan mij de naam op dit moment ook ontschoten is, maar daar komen we zo achter. Uitgebracht op deze dag, 14 juli 1978. Who are you?

en Who Are You op deze dag verschenen, 14 juli 1978. Uiteraard was het het begin van Crime Scene Investigation. Daar werd het ook voor gebruikt. The Who Are You.

0: Twente FM. Het is 9:50 geweest. En we gaan eens even kijken waar je Ben Keizers kunnen traceren in zijn looptocht naar Orba, die bijna ten einde loopt. Ben, goedemorgen.
1: Ben, goedemorgen. Vanuit de plaats Gandia in, toch alweer een eind onderweg richting Orba.
0: Oké, okay, hoe gaan we dit spellen?
1: Gandia, G-A-N-D-I-A. In de meest simpele uitvoering.
0: Ben, goed zo, nee, dan weet ik waar we zitten. Want, gisteren was in Cuchera.
1: Cuchera, en daarna ben ik gegaan naar dat is de plaats Tavernes de las Valdinha. Ja. Daar heb ik geslapen en daar ben ik vanmorgen om 6:00 vertrokken. Want gistermiddag, het was heel warm. Ik mag wel zeggen, ik denk dat gisteren wel de warmste dag tot nog toe heb meegemaakt. Maar we zijn uiteindelijk overgekomen en dat is het belangrijkste. En vanmorgen dacht ik, ik ga heel vroeg weg. Want dan ben ik ben nu zo'n 13, 14 kilometer onderweg al. En ik probeer op tijd in Oliva te zijn. Dat is vandaag mijn laatste eindbestemming voor de echte eindbestemming.
0: Godverdorie, ja, dat is toch wel een dingetje. Iedere keer, als ik dan denk, het is bijna weer voorbij. We gaan dit ook missen bijna zo meteen, hoor.
1: Ik ook. Ik vond het, ik loop al wel een beetje met gemengde gevoelens.
0: Ja, toch?
1: Loop ik rond van, het einde is echt nabij. En de omgeving waar ik loop, Gandia ken ik. Het is echt de buurt. Ja, ik bedoel, vandaag en morgen moet ik in totaal 57 kilometer lopen. Dus het is nog niet echt thuis. Maar het begint er nu wel op te lijken. En ik voel het aan alles. Ik ben nu ook veel meer bezig met, ik wil naar de eindbestemming toe. Naar Orba.
0: Oké. Je bent het, je bent, dus dat begint wel. Wat dat betreft, fysiek ben je er klaar mee. Tenminste, je bent er niet klaar mee. Maar ik bedoelde mee te zeggen, de pijntjes voel je nu wel een beetje komen.
1: Nee, ik heb ergens, dat klinkt heel gek. Ik heb nergens last van. Dan denk je, ik heb die tocht meegemaakt. Ik heb zoveel mooie dingen meegemaakt. En ook zoveel dingen die dan wat tegenvielen. Ik heb er nu 100. Dit is mijn 101ste etappe. En nu denk ik, morgen ben ik over. En dat is heel gek. Als je de stal ruikt, dan wil je er ook naartoe.
0: Ja, zo gaat het meestal. Hey, even over die hitte. Ja. Hè? Want er is natuurlijk al heel veel over te doen in Europa. Natuurlijk ook met de Tour de France. Ja. Dat koelt nog een beetje op de fietsen. Dan heb je wind. Maar met het lopen, dat koelt niet echt, Ben.
1: Nee. En gisteren was het een heel deel gewoon windstil. En ik liep in het open veld tussen die rijstvelden door. Ja, dat is echt heel erg warm. En dan loopt het wel op. Tenminste, ik lag later op temperatuur tot bijna 40 graden. En dat is echt heel erg warm. Maar het heeft ook een poosje en begonnen te waaien. Ja, en dan valt het allemaal wel weer mee. Dus dan word je wel positief. En vooral heel veel water drinken. Dus waar je water kunt halen, haal ik water. Ik denk dat ik gisteren wel 5, 6 liter water heb gedronken. Maar dan kun je het wel volhouden.
0: Zijn er punten waar je makkelijk water kunt krijgen? Want ik bedoel, als je ergens in een of ander zandpad zit, je moet wel zorgen dat je genoeg bij je hebt.
1: Daar haal je geen water. Ik haal het water als ik in een dorpje of een stadje ben. Dan meestal is er wel ergens een cafeetje, daar haal ik water. En zoals nu ook, ik heb nu nog 2,5 liter water bij mij. Voor vandaag maak ik me geen zorgen, want eigenlijk loop ik straks langs het strand en dat is. Daar heb je wel vaker gelegenheden om water te halen. Dus voor vandaag is het probleem niet zo groot. Ja. Ja,
0: grappig, ik had net een studentorkest uit Twente aan de lijn. Die zijn net geland in Valencia. Ben, je bent er net weg, maar die hebben optreden eind deze week. Dus, maar goed.
1: In Valencia? Oh, wat leuk. Wat leuk.
0: Dat even geheel terzijde. Hey, hoeveel water drink je nou op een dag? Had je dat al gezegd? Weet ik het ook niet meer. Maar hoeveel liter, hè?
1: Meestal is het een litertje of 3. Maar ik denk dat we gisteren wel een litertje of 5 heb gehad.
0: Oh,
1: en dan nog, je kunt het

0: verder. Ja.
1: Hey, je loopt alleen nu, hè?
0: Ik loop alleen, ja. Ik wil ook de laatste twee dagen wil ik echt even alleen meemaken.
1: Maar wat doe je dan? Laat je alles de revue passeren? Of is de omgeving toch de afleiding?
0: Nee, de omgeving is de afleiding niet meer. Dat merk ik. Het is echt mooi. Het is echt wel een mooi gebied. Maar ik ken het gewoon. Dus ik loop er doorheen en mijn gedachten gaan alle kanten op. Ik heb gisteren twee uitnodigingen gehad om een inleiding te verzorgen over mijn tocht. En dan in relatie tot, dwars door ons leven. Dan denk ik, dat ga ik ook doen. Dat was ik eigenlijk al van plan. Dat vind ik mooi om daar dan mee te... En dan laat ik zo'n hele tocht eventjes de revue passeren. De hele tocht. Ik heb 100 etappes gehad, dus ik weet niet eens meer alles waar ik geweest ben.
1: Ongelooflijk, het is echt... Ik heb er geen woorden voor, Ben. Als we morgen bellen, dan ben je dus vlakbij.
0: Als je morgen rond deze tijd belt, dan loop ik nog net niet in de Orba-vallei, denk ik. En de Orba-vallei, dat is ook een vrij grote vallei nog. Maar dat is eigenlijk maar het beginpunt van mijn eindtocht.
1: Ja.
0: En ik hoop dan rond een uur of twee in Orba aan te komen. Dat is mijn planning.
1: Goed zo.
0: Ja, dat is heel spannend, want morgen is ook, wordt hier voorspeld als de warmste dag.
1: Het
0: wordt 39 graden.
1: Kan er nog wel even bij.
0: Ja, dat denk ik. Je zult goddorie weten dat je aan het einde komt.
1: Ben, succes. Ja. We gaan elkaar morgen weer spreken. Geniet er vooral van.
0: Goed. En
1: succes
0: nog even. Dwarsdooronsleven.nl, hè?
1: Dwarsdooronsleven.nl. We kunnen het vaak niet vaak genoeg zeggen. En je kunt het ook allemaal terugluisteren wat Ben allemaal doet op twentefm.nl. Als je iets gemist, staan alle verhalen die je terug kunt luisteren. En op dwarsdooronsleven.nl kun je het nalezen. Alles compleet.

0: Keizers. We volgen hem op de voet, zoals het heet morgen. De laatste etappe van zijn barretocht, die al vanaf 22 maart gaande is. Je hoort het hier op Twente FM. Straks Mark, Michel, Jordi en Peter in de Eter.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Toen kreeg Bettel een herseninfarct.
3: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriep tussen.
1: Discussie.
4: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
1: En Twente. Cultuur.
5: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina.

0: zfm.nl/luister.
1: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
2: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Ural NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Ural NK Autocross, 11 juli in Reutem.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Ruim 200 kinderen van wie hun ouders geen gezag meer hebben zitten zonder vaste voogd, blijkt het onderzoek van Investico en Trouw. Door personeelstekorten bij de jeugdbescherming is er vaak niemand die beslissingen neemt over bijvoorbeeld medische zorg, school of jeugdhulp. Volgens een expert is die situatie zeer ongewenst. 2 steekpartijen bij opvangcentra gisteravond. In het Brabantse Bavel ging het mis bij een opvangcentrum voor statushouders. 4 mensen zijn aangehouden, schrijven Brabantse media. In Almere werd iemand neergestoken bij een AZC. Daar is nog niemand opgepakt. Waarom werd gestoken is in beide gevallen nog niet bekend. De prijzen aan de pomp zijn weer verder gestegen en dat komt allemaal door nieuwe spanningen tussen de VS en Iran. Langs de snelweg betaal je nu €2,54 voor een litertje benzine. Voor diesel €2,39, blijkt uit cijfers van United Consumers. En de Franse bondscoach Deschamps zegt dat Spanje favoriet is in de halve finale op het WK. Ze verdedigen heel goed en hebben maar 1 doelpunt tegengekregen, zei hij. De bondscoach van Spanje, De La Fuente, vindt het niet belangrijk en zegt dat hun spelers gewoon moeten genieten, omdat ze dit misschien nooit meer meemaken. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een zonnige en warme dag en staat een beetje wind. Het wordt van noord naar zuid 25 tot maximaal 33 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
14: Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Het rijdt in de regio wat langzamer op de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein. 10 minuten, 8 kilometer. En de N316 is in beide richtingen dicht bij Keienborg. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Het is zomer in Twente.

Geweldige carrière natuurlijk. George Michael begon allemaal met Wham! Maar Solo, die zijn altijd ook aardig wat lekkere successen. We begonnen deze First Love vandaag aan het begin voor deze aflevering van de Uitzendkracht. En dat wil zeggen voor dinsdag 14 juli. Goedemorgen. In deze aflevering lekker veel hits. De eerste uur bijvoorbeeld Share, Talk, Talk. En ik zie Michael Bublé staan. En deze van Bruno Mars. Hij is natuurlijk weer hot op dit moment. Met hier onder meer Risk It All als een van de grote successen.

Lekkere zonnige muziek. Heartbeat met Enrique Iglesias. Past natuurlijk weer bij het weerbeeld. Vandaag zonnig. Er zijn wat wolkenvelden, maar het wordt alsnog 30 graden. En dat is morgen ook zo. En dan is er volop zon, dus minder bewolking. De wind komt vanuit het noordoosten met kracht 3. De dagen vanaf donderdag worden steeds wat koeler, tot net boven de 20 graden in het weekend.

0: euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
8: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
9: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemorgen. Een man van 22 uit Hengelo is aangehouden als verdachte van een explosie bij een woning in Enschede. De explosie vond gisternacht rond 4 uur plaats. Niemand raakte gewond. Door de explosie sprong een ruit van de woning en ontstond er brandschade. Volgens omstanders zou iemand eerst een voorwerp bij de woning hebben neergelegd en korte tijd later zijn teruggekeerd om dit aan te steken. Of dit daadwerkelijk zo is gebeurd, wordt nog onderzocht. Haaksbergen heeft de minste groenvoorzieningen in Twente. Daarbij moet je denken aan grasvelden, bomen, parken of wadi's met groen erin. Dat Haaksbergen de lijst aanvoert is opvallend, omdat over het algemeen juist stedelijke gemeenten minder groen hebben. Hof van Twente is het meest groen in Twente, gevolgd door Tubbergen en daarna Dinkeland. En Hengelo onderzoekt de mogelijkheid om een nachtopvang voor daklozen te realiseren in de stad. Maar echt enthousiast is de verantwoordelijk wethouder er nog niet over. Volgens haar kan zo'n nachtopvang ook een aanzuigende werking hebben. Daklozen uit Hengelo zoeken nu nog vaak een heel in Enschede. De opvang daar is meestal in de zomermaanden dicht, maar blijft dit jaar open. Dat gebeurt vanwege de oplopende wachtlijsten voor bijvoorbeeld beschermd wonen. En dan het weer voor Twente. Het wordt een tropische dag met 29 tot 31 graden. Lokaal kan er vanavond wel een buitje vallen. Komende dagen blijft het hoogzomers met temperaturen boven de 30 graden.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
13: Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de grens 2 kilometer file. A50 Arnhem richting Oost tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 9 kilometer file. Door een ongeluk is de N316 Zeerenberg-Voorde in beide richtingen dicht tussen Keienborg en Wichmond-Voorde.
12: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Billy Idol met Eyes Without a Face uit de jaren 80. Douwe Bob daarvoor nog en With You. Het is even wennen, maar er is vanavond weer een voetbalwedstrijd. Het WK is nog altijd gaande. Loopt natuurlijk op zijn eind. Aanstaande zondag, de finale om 9 uur 's avonds. Tussen wie zal dat gaan? Dat weten we eigenlijk na morgen. Want vanavond is er de eerste halve finale. Die begint om 9 uur. Vindt plaats tussen Frankrijk en Spanje. Morgen is de tweede halve finale, ook om 9 uur. Die gaat tussen Engeland en Argentinië.

0: gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In een deel van het gebied tussen de Maas en de Waal in Gelderland mogen bedrijven en inwoners vanaf morgen geen water meer uit sloten en beken halen. Heeft te maken met de droogte. Er zijn wel uitzonderingen. Het water mag wel worden opgepompt om stallen te koelen, vee te laten drinken en om branden te blussen. De eerste militaire oefeningen van de bondgenoten die Oekraïne na een wapenstilstand willen beschermen zijn komende herfst in Polen, dat zegt premier Tusk. Naast Polen doen ook Frankrijk en Groot-Brittannië mee. Premier Jette zei dat ook wij gaan oefenen, maar of dat al in Polen zo is, is niet bekend. Medewerkers van de jeugdbescherming moeten soms beslissen over kinderen zonder dat ze het kind goed kennen. Door personeelstekort hebben zo'n 200 kinderen geen vaste voogd, hebben Investico en Trouw uitgezocht. Het gaat onder meer om besluiten over schoolkeuzes en jeugdhulp voor kinderen wiens ouders het gezag kwijt zijn. En Oekraïne heeft opnieuw Russische schepen aangevallen in de zee van Azov. In totaal 11. Het gaat vooral om tankers, vrachtschepen en een sleepboot. De zee van Azov ligt vlakbij de Krim. En tot nu toe heeft Oekraïne daar al ruim 100 schepen aangevallen. Rusland zegt dat het zoekt naar andere routes voor vrachtverkeer. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm. Temperatuur stijgt vanmiddag naar 22 tot 27 graden in het noorden. In het zuiden wordt het 28 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig, maar zijn er iets meer sluierwolken. En tot zover het AP-nieuws.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend Valburg en Raapstein 7 kilometer file. De N316 Serenberg-Voorde is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Keienborg en Wichmond-Voorde. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Het is zomer in Twente. Twente.

Whitney Houston met haar Will I Know begon deel 2. De uitzendkracht voor deze dinsdag, de 14e juli. Een dag waarbij het weer warm wordt. In onze regio wordt het zo'n 30 graden. Er is wat sluierbewolking, maar dat heeft weinig invloed op de temperatuur dus. Morgen ook zo'n 30 graden. Er is dan wat minder bewolking, dus extra zonkracht. Houd dat goed in de gaten. De wind komt zowel vandaag als morgen vanuit het noordoosten met kracht 3. Vanaf donderdag gaat de temperatuur geleidelijk naar beneden.

Ook een boyband, hè? East 17 uit de jaren 90, Jorden met It's Alright. De spoorwegovergang aan de Nijverdalse straat in Wierde krijgt binnenkort onderhoud. Het gaat plaatsvinden vanaf 20 tot en met 24 juli, volgende week dus. En dat heeft alles te maken met de betrouwbaarheid en de veiligheid van het spoor, dus zeker niet onnodig. Het verkeer moet dan ook gebruik maken van een omleidingsroute die staat aangegeven. Die gaat dan via de Industrieweg, de Hekselseweg en de Marken.

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
9: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
10: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemorgen. Een man van 22 uit Hengelo is aangehouden als verdachte van een explosie bij een woning in Enschede. De explosie vond gisternacht rond 4 uur plaats. Niemand raakte gewond. Door de explosie sprong een ruit van de woning en ontstond er brandschade. Volgens omstanders zou iemand eerst een voorwerp bij de woning hebben neergelegd en korte tijd later zijn teruggekeerd om dit aan te steken. Of dit daadwerkelijk zo is gebeurd, wordt nog onderzocht. Haaksbergen heeft de minste groenvoorzieningen in Twente. Daarbij moet je denken aan grasvelden, bomen, parken of wadies met groen erin. Dat Haaksbergen de lijst aanvoert is opvallend, omdat over het algemeen juist stedelijke gemeenten minder groen hebben. Hof van Twente is het meest groen in Twente, gevolgd door Tubbergen en daarna Dinkeland. En Hengelo onderzoekt de mogelijkheid om een nachtopvang voor daklozen te realiseren in de stad. Maar echt enthousiast is de verantwoordelijk wethouder er nog niet over. Volgens haar kan zo'n nachtopvang ook een aanzuigende werking hebben. Daklozen uit Hengelo zoeken nu nog vaak een heel in Enschede. De opvang daar is meestal in de zomermaanden dicht, maar blijft dit jaar open. Dat gebeurt vanwege de oplopende wachtlijsten voor bijvoorbeeld beschermd wonen. En dan het weer voor Twente. Het wordt een tropische dag met 29 tot 31 graden. Lokaal kan er vanavond wel een buitje vallen. De komende dagen blijft het hoogzomers met temperaturen boven de 30 graden.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Mark Embo en Good To Be. Sabrina Carpenter hoorde je daarvoor nog met Taste. Komend weekend is er ook weer de Formule 1, de Grand Prix van België. Op het circuit van Spa-Francorchamps staat op de agenda. Zonder sprintkwalificatie, gewoon weer een normaal weekend zou je kunnen zeggen. Waarvan de eerste vrije training aanstaande vrijdag al gaat plaatsvinden om 14:30. Kwalificaties zaterdagmiddag om 16:00 en de hoofdrace uiteraard op zondag om 15:00.

Miss Montreal, Sanne met Just a Flirt. Heb je ooit wel eens aan een popkoor gedacht? Nou, het popkoor Wies in Weerde, die houdt op woensdag 9 september een mannenmeezingavond. Speciaal voor heren die altijd al wilden weten hoe het is om in een popkoor te zingen, maar nog nooit die stap hebben durven zetten. Iedereen is dan ook vrijblijvend van harte welkom zelf te ervaren hoe leuk het is om samen te zingen. Popkoor Wies werd in 2011 opgericht en heeft ongeveer 50 enthousiaste leden uit Weerde en omliggende plaatsen. Als je meer informatie wilt hebben, kijk dan even op popkoor.nl.

0: oudenijhuiskoeltechniek.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
8: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
9: Wooi holt hem? Dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
10: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
11: Want we will live in the brewery.
10: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In een deel van het gebied tussen de Maas en de Waal in Gelderland mag je vanaf morgen door de droogte geen water meer uit sloten en beken halen. Brandende meeblussen en vee laten drinken mag nog wel. Tussen 12 en 6 mag je ook stallen koelen en appel- en perenbomen besproeien. In Amsterdam zijn 4 nepagenten aangehouden. 3 minderjarige meisjes en een man van 21. Ze hadden tegen een hoogbejaarde vrouw gezegd dat er in de buurt werd ingebroken en dat zij sieraden moest klaarleggen. Die zouden worden opgehaald. De vrouw vertrouwde het niet en haalde de buurvrouw erbij. Die belde de politie. De brand in een kringloopwinkel in Veldhoven is helemaal uit. Alle 60 brandweermensen zijn vertrokken. De brand ontstond vannacht, maar waardoor is niet bekend. Er raakte niemand gewond. Van het gebouw is door de brand niks meer over. Moest ook voor een deel worden gesloopt om te kunnen nablussen. En NOC-NSF komt met een businessclub voor de Olympische Spelen van 2028 in Amerika. Voor 25.000 euro kunnen organisaties zich verbinden aan Team NL. Worden speciale evenementen georganiseerd, zoals een netwerkdiner tijdens de Spelen. De businessclub gaat The Orange Alliance heten. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm. Temperatuur stijgt vanmiddag naar 22 tot 27 graden in het noorden. In het zuiden wordt het 28 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig, maar zijn er iets meer sluierwolken. En tot zover het ANWB-nieuws.
15: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens, bij de Duitse grens 2 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht, Mark van der Ven.

Right Said Fred, samen met Jocelyn Brown in Don't Talk, Just Kiss. De historische kring Wierde heeft een tweetal nieuwe exposities geopend. Zo exposeren 12 amateurkunstenaars hier onder de noemer kleurrijk Hoge Heksel, waarbij zich door het landschap zich hebben laten inspireren. De andere expositie is een pop-up tentoonstelling over 100-jarig bestaan van de Harmonie Sint-Jan. De historische kring Wierde is gevestigd aan de Appel- of Dwarsstraat in Wierde, is geopend op woensdag, donderdag en vrijdag. Middag tussen 2 en 5 uur en op zaterdag tussen 1 en

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
5: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
6: Ah, mijn rug.
7: Beweeg.
6: Hè? Wat? Huh?
7: Ik ben het. Je rug.
6: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
8: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
9: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Ural NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Ural NK Autocross, 11 juli in Reutem.
10: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
11: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemini? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuroos. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, goor een nieuwheid.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag. Belangenorganisaties in Twente roepen de provincie op om meer tegen dakloosheid te doen. Want ook de provincie kan maatregelen nemen via bijvoorbeeld het eigen woonbeleid. Met name in de grote steden, Enschede, Hengelo en Almelo, zijn er nog altijd relatief veel daklozen. Aankomende zaterdag verandert de Kouheupinglaan in Oldenzaal in een racebaan. Niet voor auto's, maar voor zeepkisten. Voor de zeepkistenrace is de organisatie erin geslaagd om, net als bij het toppendansen in het Hilsbeek, Johan Flemmings te strikken als commentator. Hij is vooral bekend als presentator van het tv-programma Te Land, Ter Zee en in de Lucht. En Gerard Hartman uit Agelo is nu de oudste inwoner van Twente. Hij is 106 jaar oud. Hartman is wel doof aan het worden, maar over zijn verdere gezondheid heeft er naar eigen zeggen weinig te klagen. En dan het weer voor Twente. Het is een tropische middag met 29 tot 31 graden. De komende dagen blijft het hoogzomers met temperaturen boven de 30 graden.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Greatest Escape van Ilse de Lange en de voorriddick 6 met Need You Tonight. De toeristinfo De Lutte Losser hoopt ook dit jaar weer veel mensen op de fiets te krijgen. Zijn deze zomer weer een aardig aantal afwisselende fietsarrangementen en routes door de regio. Zo valt bijvoorbeeld de Bourgondische fietsroute behoorlijk goed in de smaak. Hierbij ga je langs verschillende makers van streekproducten. Ze kun je zelf ook nog wat dingen proeven. En wie liever de natuur ontdekt, die kan natuurlijk routes als de Gildehaus-Dinkelroute fietsen. Als je meer wilt weten hierover, kijk dan even op de website. Visit de Lutte.

aan het begin van hun lange carrière. Bon Jovi en You Give Love a Bad Name. Tot zover deze aflevering van de Uitzendkracht voor 14 juli. In 1990, de dag dat Dirty Cash van The Adventures of Stevie V de nummer 1 hit was. En dat was dan ook volgens voor 3 weken. Trieste gebeurtenis, precies 10 jaar geleden, 14 juli 2017. In het Franse Nice rijdt een vrachtwagen in op het publiek dat aan haar vuurwerk heeft staan kijken naar aanleiding van de Franse Nationale Feestdag. En vallen maar liefst 86 doden. De chauffeur reed 2 kilometer over de boulevard en werd achter het stuur door de politie doodgeschoten. Enkele dagen later zou de aanslag worden opgeheist door IS.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.nieuwsuitside.nl/luister. Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
1: Wil jij €500 netto verdienen? Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
2: Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
1: Brusje doet meer met je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in

0: Meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
1: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Vandaag wordt in Frankrijk de Franse Revolutie herdacht. En in Parijs is een parade. Daarin lopen 8 Nederlandse militairen mee en nog een paar 100 van andere landen om Oekraïne te steunen. Thema is het ontwaken van Europa als militaire macht. Met als boodschap dat Europa klaar is om zichzelf te verdedigen, nu de VS steeds meer afhaakt. Boerenorganisatie LTO noemt de droogte nog geen rampscenario. Maar dat wordt het wel als het zo warm blijft en het niet regent, zegt een woordvoerder. In sommige gebieden mogen boeren geen water meer uit sloten en beken halen om hun gewassen te besproeien. Laat het drinken van vee met dat water mag wel. Marius Borg Hoijby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag de gevangenis uit. Hij is veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer verkrachting, maar ging in hoger beroep. Met een enkelband mag je dat thuis afwachten. Vandaag is ook de dag dat Mette Marit thuis komt na een operatie aan haar longen. Het is een raadsel waar 20.000 kilo Emmentaler kaas is gebleven. Die was ingeladen in het Duitse Beieren en moest aankomen in Frankrijk, maar dat is niet gebeurd. De kaasmaker had het vervoer uitbesteed aan een onderaannemer die online contact met ze had gezocht. Kaas kan flink wat waard zijn, deze lading 80.000 euro. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met in het zuiden 28 tot 31 graden. In het noorden is het een paar graden minder warm. Morgen opnieuw veel zon en zomerse tot tropische temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens 2 kilometer file. En 319 Zutphen Voorde tussen Zutphen en Voorde 2 kilometer file in beide richtingen. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Michel Otter.

0: Level 42 hoor je bij Door de Middag op Twente FM. Een hele goede middag. Fijn dat je er bent. Mijn naam is
1: Michel Otter.
0: Inderdaad. En ik ben bij je tot de klok van 4 vanmiddag. Natuurlijk, zoals altijd. Tenminste, de afgelopen week was het zo. Deze week is het zo. En volgende week is dat zo. Want Markie Mark, die is nog steeds op vakantie. Heerlijk, jongen. Geniet ervan, kerel. Ik weet niet of je luistert, maar hoe dan ook. Geniet ervan. Hé, en als jij op vakantie bent, daar aan de andere kant van de radio, geniet er ook van, hè. Ja, lekker, man. Je hebt het verdiend na een jaar lang hard werken. Eventjes de beentjes omhoog, even ontspannen. Of misschien juist wel hele fijne actieve dingen doen. Door de bergen wandelen. Kiten op het strand. Nou, bedenk maar wat je aan het doen bent. Maakt niet uit. Ik hoop dat je ervan geniet. En dat je weer helemaal opgeladen terug kunt naar je werk. Straks over een weekje of 3 of 4 of 5 of 6. Ik weet niet hoe lang je vakantie hebt. Maar dat het je in ieder geval goed doet. En dat je ervan kunt genieten. Ja, zeker weten. Hey, dit is Door de Middag op Twente FM. Zometeen Purple Disco Machine. Rieke Honeyboy. Maar eerst even deze dikke vette knijter van een prachtige mooie nieuwe single van Bruno Mars. Die hoor je natuurlijk bij jouw keuze in Twente.

Boys, zo heet het liedje van Purple Disco Machine met Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers en Shenseea. Ja, zo heet die dame, denk ik, of zo. Hoe dan ook, het is een fijn liedje en dat draai ik graag voor je hier op Twente FM door de middag. Eens even kijken naar wat het weer gaat doen de komende dagen. Vandaag is het super lekker weer. Een graadje of 29 hier in Twente. Morgen niet veel anders hoor. Vol zonnetje, 28 graden. Donderdag drijft er al wat meer bewolking naar binnen en dan is het nog steeds 28 graden. En vervolgens vrijdag, dan lijkt het wat te gaan regenen. De temperatuur blijft nog hoog, maar daarna lijkt de temperatuur een duikeling te gaan nemen en wordt het zo rond de 20 graden in het weekend. Of dat echt zo is, dat moeten we nog even afwachten natuurlijk. Ja, we gaan het zien. Zometeen hoor je de dijk met Als ze er niet is. Maar eerst deze fijne plaat van Dean Lewis. I hate that it

Meer Cabello samen met Etje, Raketjes, Sharon, Bam Bam. Daarvoor ook nog De Dijk met Als ze er niet is. Het is bijna 1:30, bijna tijd voor het streeknieuws. Maar eerst nog even Prospa en Clooney met Free Your Mind.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in the brewery.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van PharmaNoord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
7: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
8: Ah, mijn rug.
9: Beweeg.
8: Hé, wat? Huh?
9: Ik ben het. Je rug.
8: Je hebt hier te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedemiddag. Belangenorganisaties in Twente roepen de provincie op om meer tegen dakloosheid te doen. Want ook de provincie kan maatregelen nemen via bijvoorbeeld het eigen woonbeleid. Met name in de grote steden, Enschede, Hengelo en Almelo, zijn er nog altijd relatief veel daklozen. Aankomende zaterdag verandert de Kouheupinglaan in Oldenzaal in een racebaan. Niet voor auto's, maar voor zeepkisten. Voor de zeepkistenrace is de organisatie erin geslaagd om, net als bij het toppendansen in het Hilsbeek, Johan Flemmings te strikken als commentator. Hij is vooral bekend als presentator van het tv-programma Te Land, Ter Zee en in de Lucht. En Gerard Hartman uit Agelo is nu de oudste inwoner van Twente. Hij is 106 jaar oud. Hartman is wel doof aan het worden, maar over zijn verdere gezondheid heeft er naar eigen zeggen weinig te klagen. En dan het weer voor Twente. Het is een tropische middag met 29 tot 31 graden. De komende dagen blijft het hoogzomers met temperaturen boven de 30 graden.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

0: bedrijf ook nooit. Lady, Hear Me Tonight hoor je bij Door de Middag op Twente FM. Goedemiddag, 1:50 geweest al. Ja, de tijd vliegt als je lol hebt. En dat betekent dat het weer tijd is voor één van de leukste items op deze zender. Namelijk de onmeunige 999 Shuffle. Je kent het recept, hè? Onze lijst. Elk jaar, tussen kerst en oud en nieuw, zenden we uit op deze zender. En jij stelt hem samen. En als herinnering aan die lijst, of juist als vooruitblik op die lijst, hebben we dan de onmeunige 999 Shuffle in dit programma. En dan heb ik even een hulpje nodig om een getalletje uit te kiezen. Dus, hey Siri. Hey Siri, hij is al traag vandaag. Kies even een getal tussen de 0 en de 1000.
1: Een willekeurig getal tussen 0 en 100 is 70.
0: Nou, ik vroeg eigenlijk 0 en 1000. Maar zullen we 70 doen? Waarom doet hij 100? Ik zei toch 1000? Ik zei toch duidelijk 1000? Nou ja, goed, dat maakt niet zoveel uit. Ik vind nummer 70 echt geweldig en die ga ik nu voor je draaien. Dit is Chasing Cars van Snow Patrol.
2: 70.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Ural NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Ural NK Autocross, 11 juli in Reutem.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
3: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een man uit Duitsland is vrijgesproken van het doodrijden van de 14-jarige Tamar uit Marken 6 jaar geleden. Toen hij haar aanreed, keek hij op zijn navigatie, maar dat was heel kort en hij had midden in de nacht niemand op de weg hoeven te verwachten, zei de rechter. De man dacht dat hij een dier had aangereden. Meerdere doden bij een grote brand in een gebouw in het centrum van Brussel. 6 mensen worden vermist. Was eerst een kleine brand, die was snel uit, maar brandende deeltjes vielen in een liftschacht, waardoor een nieuwe, grotere brand ontstond. Die is onder controle. Het gebouw wordt gerenoveerd. Zo'n 200 bouwvakkers moesten eruit. Het Rode Kruis is druk met een nieuwe dagopvang voor asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. In een leeg kantoorgebouw krijgen mensen wifi, water en stroom en er zijn toiletten. Voor de deur van het aanmeldcentrum werd het volgens het Rode Kruis te onveilig voor medewerkers. Daar is de hulp gestopt. En in heel Zeeland wordt deze jaarwisseling geen vuurwerk afgestoken. De provincie trekt voor de duidelijkheid 1 lijn voor alle gemeenten. Ook verenigingen en stichtingen krijgen geen ontheffing. Dit jaar is voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod. Gemeenten mogen zelf beslissen of ze bijvoorbeeld een buurtvereniging wel toestemming geven. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm, met in het zuiden 28 tot 31 graden. In het noorden is het een paar graden minder warm. Morgen opnieuw veel zon en zomerse tot tropische temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Os staat file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 8 kilometer met een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag.

Ja, nee, maar dat weet ik nu wel hoor. Ja, ik weet wel dat je er eigenlijk voor Mark bent. Maar ja, je moet het toch echt met mij doen. Mijn naam is Michel Alter. Ik ben bij je tot de klok van 4. En ook nog de komende 2,5 week. Elke dag, hè. Elke dag. Ook op zaterdag en zondag. Ja, je komt nog lang niet van mij af. Nee, zeker niet. Hé, hey, fijn dat je er bent. Door de middag op Twente FM. Zometeen. Want dat had ik eigenlijk nu moeten doen. Maar dat heb ik weer niet voorbereid. Ik ben een beetje slecht in mijn houden aan het format, merk ik nu. Maar zometeen gaan we eventjes een fijne dag van doen. Maar eerst nog eventjes een fijn liedje. Ja, waarom ook niet? Want dit is toch wel het beste singeltje van dit jaar. Denk ik, tenminste. Als je het aan mij vraagt. Ik vroeg het niet aan je, maar toch zeg ik het even. Sam

0: Set Me Free van Jackie Graham bij Door de Middag.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Vandaag is het donderdag 14 juli 2026. Ja, en vandaag is het de dag van de haaien. Ja, en dat betekent niet dat je vandaag de Noordzee moet vermijden. Nee, want de kans is groter dat je onderweg naar je werk een file tegenkomt dan dat je ooit een haai in de Noordzee gaat zien zwemmen. Maar het is vooral bedoeld deze dag om te laten zien dat haaien helemaal niet altijd van die bloeddorstige monsters zijn uit die films. Maar ze zijn gewoon eigenlijk heel erg onmisbaar voor een juist ecosysteem in de oceaan. Dus ja, mocht je iemand tegenkomen die een beetje haaiachtig tegen je doet vandaag, gewoon vriendelijk blijven glimlachen. Hey, en over haaien gesproken, hier zijn ze van de Imagine Dragons, Sharks.

Ja, deze was dus in het kader van de Dag van de Haai. Maar, het is vandaag natuurlijk ook gewoon 14 Juliette, 14 juli, de feestdag in Frankrijk. En dus, even een Frans liedje van Michel Delpech en Pour une Flirt.

Dreams. Zometeen worden we weer even bijgepraat over wat er allemaal is gebeurd hier in de streek. Dat doen we in de streeknieuws van 2:30. Maar ik draai nog even eerst dit liedje van de Swedish House Mafia samen met The Weeknd. En dat op dinsdagmiddag. Het is Moth to a Flame.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 2 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
8: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag. Belangenorganisaties in Twente roepen de provincie op om meer tegen dakloosheid te doen. Want ook de provincie kan maatregelen nemen via bijvoorbeeld het eigen woonbeleid. Met name in de grote steden, Enschede, Hengelo en Almelo, zijn er nog altijd relatief veel daklozen. Aankomende zaterdag verandert de Kouheupinklaan in Oldenzaal in een racebaan. Niet voor auto's, maar voor zeepkisten. Voor de zeepkistenrace is de organisatie erin geslaagd om, net als bij het toppendansen in het Hilsbeek, Johan Flemmings te strikken als commentator. Hij is vooral bekend als presentator van het tv-programma Te Land, Ter Zee en in de Lucht. En Gerard Hartman uit Aglo is nu de oudste inwoner van Twente. Hij is 106 jaar oud. Hartman is wel doof aan het worden, maar over zijn verdere gezondheid heeft er naar eigen zeggen weinig te klagen. En dan het weer voor Twente. Het is een tropische middag met 29 tot 31 graden. De komende dagen blijft het hoogzomers met temperaturen boven de 30 graden.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 9 km file met 20 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A50 Arnhem richting Os. De Ravenstein ging het mis en daardoor is de rechte rijstrook dicht. Hierdoor heb je een uur vertraging. Je kan omrijden via Tiel en Den Bosch over de A15 en de A2. En tot slot de A326 Nijmegen richting Ravenstein. Voor knooppunt Bankhoef een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

0: Whatever, zo heet het liedje, hè? Niet dat ik er zo over denk. Kygo en Ava Max samen met niemand anders. Jennifer Lopez was daarvoor, dat wou ik zeggen. Waiting for Tonight. Hey, en over een maandje dan vindt het Brugliaans Festijn weer plaats in Losser. En vanochtend sprak Wim met Sandra Tietoff daarover. Onder andere over dat ze nog vrijwilligers zoeken.
1: Nou, mensen die het heel erg leuk vinden in Brugse kleding daar aanwezig te zijn, ja, die nodigen we natuurlijk van harte uit. En wees welkom, want het feest dat doe je met elkaar, samen met elkaar, voor elkaar en door elkaar. Het is echt een feest van lossen. En we hopen echt dat mensen die enthousiast zijn, gewoon komen en denken van, goh, ik wil onderdeel worden van het Breugeldorp. Ja, doe mee. Je krijgt een mooie jurk aan of een mooi broekpak. En doe mee.
0: En aanmelden daarvoor, dat kan via een mailadresje.

Age of Desire, zo heet dit liedje. En die is van Jonas Blue en Maleve. En daarvoor hoorde je ook nog een liedje speciaal voor mij gemaakt. Listen to the Man with the Golden Voice van Time Bandits. Hey, fijn dat je luistert naar Door de Middag op Twente FM. Ik ben nog bij je tot de klok van vieren. Ja, dat is hartstikke leuk. Ik heb er heel veel zin in vandaag. Ik vind het echt leuk. Zometeen hoor je Adele, Rolling in the Deep. Maar eerst Banners, dit is Someone to You.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

0: Chromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van PharmaNoord bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
3: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurne. Maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
6: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij een brand in een kantoorgebouw in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Aantal slachtoffers is gevonden in een lift. De brand brak vanmorgen uit in het gebouw waar ze met renovatiewerk bezig zijn. Die was snel geblust, maar het vuur ging verder in de liftschacht. Emotionele toestanden in de rechtbank van Haarlem. Ouders van Tamar uit Marken liepen vol ongeloof de zaal uit toen ze in de gaten kregen dat de uitspraak een bepaalde kant op ging, namelijk vrijspraak. De beklaagde is een Duitser die haar 6 jaar geleden aanreed. Tamar overleefde dat niet. De rechter vindt dat hem niks te verwijten valt. Twee Rotterdamse ambtenaren moeten 3 en 6 maanden de cel in omdat ze zich hebben laten omkopen. Ze regelden dat een bevriende aannemer bestratingswerk kon doen en daarvoor stuurde hij veel te hoge rekeningen. Ambtenaren kregen daarvoor in ruil geld, dure racefietsen en horloges. Schatting is dat Rotterdam voor 2 miljoen is opgelicht. Hoe ga je om met bedreigingen van artiesten? Muziekfestivals zijn bezig met die vraag naar wat er is gebeurd met zangeres Sophie Straat op Best Kept Secret. Die kreeg een hoop bagger over zich heen omdat ze zich bij een act schuldig zou hebben gemaakt aan discriminatie. Maar de festivals vinden dat niet per se waar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 28 tot 31 graden. In het zuidoosten wordt het lokaal 32 graden. Vanavond klaart het op en blijft het warm. Morgen opnieuw veel zon en zomerse tot tropische temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef. 20 minuten vertraging. Op de A50, Arnhem richting Oss, gebeurde eerder bij Ravenstein een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je hebt hier nog een uur vertraging. Omrijden kan via Tiel en Den Bosch over de A15 en de A2. En daardoor is het ook druk op de A326, Nijmegen richting Ravenstein. Voor knooppunt Bankhoef 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Michel Otter.

0: topliedje van Shawn Mendes. Heart of Gold, zo heet hij. En die hoor je bij Door de Middag op Twente FM. Goedemiddag, ik ben Michel Otter.
1: Michel Otter.
0: Ja, dat zeg ik net. En ik ben bij je tot de klok van 4. Met een heleboel fijne muziek. En voor de rest niet zo heel veel. Ik heb een kuchje in mijn keel. Hoor je dat? Ik kuch hem even weg. Zo, hij is weg. Ja, je hebt het niet gehoord. Ik neem een schuifje even omlaag. Ja, maar nu klinkt het een stuk fijner. Nou, vind ik zelf. Nou, misschien had je er helemaal geen last van. Nee, maar ik wel. Ik wel. Hey, fijne muziek onderweg naar jou. Zometeen Underdog van Alicia Keys. Maar eerst deze ontzettend...

op de radio nog wel. Dat luisteren kinderen, hè? Even normaal doen, man. Lil Nas X. Jongen, jongen, jongen. That's What I Want. Die hoor je hier bij Door de Middag op Twente FM. Daarvoor ook nog een Alicia Keys en Underdog. Goedemiddag, welkom. Zometeen gaan we even lekker rustig aan doen. In How Slow Can You Go? Maar eerst Lois Lane.

0: Heerlijk, Lois Lane en It's the First Time.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor... How slow can you go?
0: Nou, we pakken hem echt even heel erg slow aan vandaag. Ik ben benieuwd of ik hem al zo slow heb gehad. Sinds ik dit programma doe. Sinds anderhalve week. Hij is wel super fijn. En daarom draai ik hem ook voor je. Dit is Styx. Bij Door de Middag op Twente FM. How slow can you go? Het liedje dat heet Babe. Zoet en zappig.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Is toegang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
8: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
9: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
10: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
11: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
12: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
13: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Op zaterdagmiddag 18 juli organiseert de juniorkamer Oldenzaal een zeepkistenrace op de Kalheupinklaan. Na eerdere succesvolle tobbedansedities in het Hulsbeek in 2022, 23 en 24. Gijs Kamphuis vertelde bij Twente FM dat de juniorkamer elke 3 jaar een nieuw evenement organiseert binnen het format Te Land, Te Zee en in de Lucht. Johan Flemmings is opnieuw als commentator en presentator aangetrokken. De gemeente Hengelo onderzoekt de nachtopvang voor daklozen. Dat meldde wethouder Maaike Warrink begin juli in de raadsvergadering. Ze toonde zich terughoudend uit vrees voor een aanzuigende werking van zo'n voorziening. Volgens gemeentelijke cijfers leven 4 mensen letterlijk op straat in Hengelo, naast 24 daklozen bij instellingen, familie of vrienden. Overnacht op straat is sinds eind 2024 verboden en kan een boete opleveren van €180. En afvalverwerker Twens start opnieuw een aanbesteding voor de bouw van een nascheidingsinstallatie nadat een eerdere aanbesteding dit jaar niet tot gunning leidde. Na gesprekken met koepelorganisatie Verpakt is het ontwerp aangepast, waardoor de procedure herhaald moet worden. De installatie moet huishoudelijk afval van hoogbouwbewoners in Enschede en Hengelo uitsorteren. Aandeelhoudende gemeenten krijgen geen inzicht in de financiële haalbaarheid. Heb ik nu in ieder geval wel het weer voor Twente. Vanmiddag is het zonnig. De noordoostenwind blijft stevig doorwaaien. En waar de wind vanaf het water waait, wordt het zo'n 25 graden.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 9 kilometer file met een kwartier op onthoud. De andere kant op de A50 richting Os voor Ravenstein 10 minuten vertraging. En tot slot op de A326 Nijmegen richting Ravenstein. Voor knooppunt Bankhoef een kwartier op onthoud door het eerdere ongeluk op de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

David Guetta samen met Kim Petras. Een liedje dat heet When We Were Young. En heel misschien denk je wel, oh, wat ken ik dat toch van? Dat komt me zo bekend voor. Inderdaad, van Supertramp. Ja, The Logical Song. Beetje gejat, maar ja, beter goed gejat dan slecht bedacht. Daarvoor draaide ik ook nog Wax. Een liedje Building a Bridge to Your Heart. En ik hoop dat ik dat bruggetje naar jouw hart ook kan bouwen. Met al die fijne liedjes die ik draai, die ik zo rechtstreeks jouw hart inschiet. Wat een mooi poëtisch geneuzel was dat weer, hè? Je hoort nu Seal. Het liedje dat gaat ook een klein beetje over mij. Die heet Crazy.

uit die film, hè? Uit die film. Coyote Ugly. Daar kwam die uit. Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Daarvoor ook nog Joel Corey. Samen met M&EK, Head and Heart. Hey, doormiddag zit erop voor vandaag. Zometeen naar de klok van vieren hoor je Jordi Goorman met Twente Komt Thuis. Ik wens je een hele fijne dinsdagavond. Morgen om 1 uur meld ik mij weer met een nieuwe Door de Middag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger.

0: 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Matisan psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl. Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Een mooie tuin? Buzzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzzinkbouwmaterialen.eu.
3: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
4: Want we will live in de brouwerie.
3: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Hoi Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM, nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het is tegenwoordig zo druk in de trein dat je niet meer een plaats bezet mag houden met je tas. Hij moet op schoot of in het bagagerek, zegt de NS. Die niks zegt over hoe ze dat verbod gaan handhaven. Wat wel zeker is, je krijgt geen boete als je een tas op een stoel hebt. De NS wil eerst proberen om mensen meer bewust te maken. Twee Nederlanders die in Antwerpen met zwaar vuurwerk aanslagen hadden gepleegd, gaan 4 jaar de cel in. Doel van de aanslagen was vermoedelijk een drugscrimineel. Twee sloegen in augustus en september vorig jaar toe. Ze liet ook telkens een boodschap achter dat de drugscrimineel met geld over de brug moest komen. Vorige week brandden in Wijk aan Zee 5 strandhuisjes helemaal af. En daar is nu iemand voor opgepakt. Het is een man van in de 50 uit Roosendaal. Wat hem bezielde om de huisjes in de fik te steken is niet duidelijk. Bij de brand raakte iemand gewond en een brandweerman werd niet goed omdat hij het te warm kreeg. Marius, dat is de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is weer thuis. Hij kreeg eerder dit jaar 4 jaar celstraf voor 2 verkrachtingen, maar ging meteen in hoger beroep. En dat betekent dat hij de zaak in vrijheid mag afwachten. Hij moet al die tijd wel binnenblijven en een enkelband dragen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 28 tot 31 graden. In het zuidoosten wordt het lokaal 32 graden. Vanavond klaart het op en blijft het warm. Morgen opnieuw veel zon en zomerse tot tropische temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A12 Utrecht richting de Duitse grens, tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 10 minuten extra. Op de A50 is het ook druk richting Arnhem. Tussen Oss-Oost en Knoop in Bankhoek doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: moment is toch wel Bruno Mars, Risk It All. Op Twente FM zojuist. En daar Fleetwood Mac voor met Little Lies.
1: Twente komt thuis.
0: Daarbij de middagshow voor Twente voor je dinsdagmiddag. Het is opnieuw een tropische dag met op veel plaatsen het kwik rond de 30 graden en veel zon. Inmiddels wat sluierwolken, maar het zal de komende dagen tropisch blijven. Het is zelfs een hitteplan, hè? Straks hoor je meer over de weersvooruitzichten voor de komende dagen.
1: Twente actueel.
0: Met verder een grote aanslaande brand gisteravond in een campingrestaurant van een camping in Agelo. Niemand raakte gewond, maar wel een grote brand dus waar meerdere eenheden mee bezig waren om het vuur te doven. De vakantieperiode is in de regio Noord begonnen en veel mensen gaan dit jaar met de auto op vakantie. Waar tank je het goedkoopst? Dat gaan we straks eens even uitzoeken. Er is een onderzoek gedaan door de ANWB, die heeft het op een rijtje gezet. Ga je straks vertellen wat er uitgekomen is. En daarnaast ook ander nieuws uit de streek, onder andere problemen op het Twentekanaal. Want door de lage stand in de IJssel is het ook steeds lastiger om het Twentekanaal te gaan bevaren. Hoe lossen ze dat op en wat betekent dat nou precies? Daarover straks meer en ook heel veel lekkere muziek voor je dinsdagmiddag. We gaan je verkoelen met Cher Special, Harry Styles en ook Sam Juijs op meteen. Maar eerst tijd voor de lekkere track Sharon Brown en Specialized in Love.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd.

0: catch Chef Special en Try Again.
1: Twente komt thuis.
2: Met Jordi Goorman.
0: Het is je dinsdag, vandaag alweer 14 juli. Het is een tropische dag. En ook de komende dagen blijft het nog bijzonder warm met temperaturen zo rond de 30 graden. Vanavond de eerste halve finale wedstrijd van Frankrijk tegen Spanje. Mooi affiche in ieder geval. Ik ben benieuwd of dat ook een mooie wedstrijd gaat opleveren. Om 9 uur is die aftrap van die wedstrijd. En dan weten we in ieder geval de eerste finalist van het WK 2026. Nou, de tropische warmte en hoge temperaturen, maar ook de weinige regenval zorgt ook voor problemen op het water. Want de lage waterstanden in de IJssel, waar het Twentekanaal uiteindelijk op uitkomt, zorgen voor problemen voor de binnenvaart. Het is lang wachten bij de sluis, die zit helemaal bij Eefde, waar je het Twentekanaal invaart om uiteindelijk ook hier in Enschede, Hengelo, Almelo terecht te kunnen komen met je boot. De wachttijd is volgens Rijkswaterstaat 10 tot 15 minuten langer. En ook kunnen schepen minder beladen worden uiteindelijk. Omdat er natuurlijk ook minder water in. Ja, dat valt bij Twentekanaal nog wel mee. Maar ook dat kan de komende tijd voor problemen gaan zorgen. Er zijn dus ook meer schepen nodig door de lage waterstand. Omdat er op heel veel plekken dus minder beladen kan worden. En dus met meer schepen voor dezelfde vracht gevaren moet worden. Uiteindelijk kan het leiden tot hogere transportprijzen en dus ook problemen op het water, zo zie je. Maar ja, de hitte heeft ook een keerzijde. De klimaatverandering is all over the place. Nou, ik hoop in ieder geval dat je het een beetje volhoudt met deze hoge temperaturen. Hoe breng jij deze dinsdag door? Je mag het even laten weten, hoor. Je kan een appje sturen, doe je via de app op twentefm.nl of mail me even jordi@twentefm.nl.

nodig, hè, dat iemand even hier vertrouwt. Have a little faith van Sam Juist. Just have a little faith. Fijne single. En daarvoor hoorde je nog Harry Styles en As It Was bij Twente FM. Het is tropisch warm. Hoe breng jij deze warme dinsdag door? Heb je al zomervakantie of ben je gewoon aan de bak? Of heb je een dagje vrijgenomen, zoals Peter uit Reizen die appt. Beste beslissing van de week. Vandaag een dagje vrijgenomen. Vanmiddag rust eraan gedaan. En vanavond gaat de barbecue ook nog aan. Nou, dat zijn fijne vooruitzichten voor je dinsdag. Als je de werkdag hebt, dan kan ik me voorstellen dat je daar een beetje naar hunkert. Het zijn warme dagen. Hoe breng jij hem door? Heb je vandaag gewerkt of heb je al zomervakantie? En wat zijn dan de jouw verkoelingstips? Laat het even weten. Ik ben heel benieuwd. Zometeen hier hoor je in het Twente FM streeknieuws. We gaan je bijpraten met een update van onze nieuwsredactie. En dit is de nieuwe single van Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
3: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
4: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
5: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverij Doornwater.nl.
6: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Op zaterdagmiddag 18 juli organiseert de juniorkamer Oldenzaal een zeepkistenrace op de Kalheupinklaan. Na eerdere succesvolle toppendansedities in het Hulsbeke 2022, 23 en 24. Gijs Kamphuis vertelde bij Twente FM dat de juniorkamer elke 3 jaar een nieuw evenement organiseert binnen het format Te Land, Ter Zee en in de Lucht. Johan Flemmings is opnieuw als commentator en presentator aangetrokken. De gemeente Hengelo onderzoekt de nachtopvang voor daklozen. Dat meldde wethouder Maaike Warrink begin juli in de raadsvergadering. Ze tonen zich terughoudend uit vrees voor een aanzuigende werking van zo'n voorziening. Volgens gemeentelijke cijfers leven 4 mensen letterlijk op straat in Hengelo, naast 24 daklozen bij instellingen, familie of vrienden. Overnacht op straat is sinds eind 2024 verboden en kan een boete opleveren van €180. En afvalverwerker Twens start opnieuw een aanbesteding voor de bouw van een nascheidingsinstallatie nadat een eerdere aanbesteding dit jaar niet tot gunning leidde. Na gesprekken met koepelorganisatie Verpakt is het ontwerp aangepast, waardoor de procedure herhaald moet worden. De installatie moet huishoudelijk afval van hoogbouwbewoners in Enschede en Hengelo uitsorteren. Aandeelhoudende gemeenten krijgen geen inzicht in de financiële haalbaarheid. Heb ik nu in ieder geval wel het weer voor Twente. Vanmiddag is het zonnig, de noordoostenwind blijft stevig doorwaaien. En waar de wind vanaf het water waait, wordt het zo'n 25 graden.
9: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Verschillende vertragingen in het oosten van het land, onder andere op de A12 richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar betekent dat 10 minuten vertraging. Ook op de A50 is het druk in de richting van Arnhem, tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef, 10 minuten extra. En de A50 richting Os, daar heb je een kwartier vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Nieuw station voor Twente. Wij zijn Twente FM met zojuist die grote hit van Prince, When Doves Cry. En ook nog hier het Twente FM streeknieuws. Dat kun je nalezen, daarvoor ga je naar onze website. 120.nl is je nieuwsarchief. En als je geen zin hebt om de website te raadplegen, nou ja, dan weet je meteen over een klein uurtje krijg je gewoon weer een verse update. Dat is ook een van de vaste onderdelen hier bij Twente FM. En als je meer Twente FM wilt, dan kun je ook altijd terecht op onze website twentefm.nl/luister. Met daar terug te vinden een nieuwe aflevering van het politieke discussieprogramma Kwartetten onder leiding van Jos Klasinski. In dit geval aan tafel Frans Kattenpoel, Sven Kornstra en William Terbeek. Er is genoeg te bespreken, want de onderwerpen die op tafel liggen, onder andere Tropical Night en de 18-plus grens. Afgelopen weekend werd die voor het eerst ingevoerd. En hoe zit het met de waterhuishouding en de energievoorziening in dit deel van het land? En het belang van Twente Airport. Een paar weken geleden werd bekend dat de groep ondernemers de luchthaven overneemt. Maar wat betekent dat nou precies? Daarover onder andere de onderwerpen die op tafel liggen bij Kwartet. En die aflevering vind je terug op onze website twentefm.nl/luister.

Salmon en Peppa. Leuk hoor. Een lekkere jaren 90 hit waren succesvol met Let's Talk About Sex. En ook deze, dat was een suggestie van Linda. Leuk, dank voor je mailtje. Daarvoor trouwens nog Tina Martin, zijn nieuwe single Ik Kan Niet Met Of Zonder Jou. Ja, vandaag een tropische dinsdag met op veel plaatsen het kwik rond de 30 graden. Met veel zon, hoewel er op dit moment wat sluierwolken zijn. Vanavond en vannacht dan is het helder met later vannacht wat sluierwolken. En de temperaturen dalen naar een graad of 16. Je kan het raam even openzetten, heeft dus inderdaad zin. Morgen, je woensdag, hetzelfde weerbeeld. Het wordt opnieuw tropisch warm met 30 graden en veel zon. En dat is tot en met vrijdag nog het geval. Overdag temperaturen tussen de 28 en 30 graden. En s'nachts dan koelt het een beetje af tot 15 à 16 graden. Het weekend lijkt ook droog te gaan verlopen. Het blijft in ieder geval voor verder voorspellingen rijken droog. Met wel lagere temperaturen vanaf zaterdag namelijk nog 24 graden. Dat is ietsje drager, zullen we zeggen.

Ultra, het blijft ook wel lekkere plaat, hè? Zojuist hoorde je Talk to You. En ook nog hier Technotronic en Pump Up the Jam op deze tropische dinsdag richting het einde van je werkdag. Heb je dit een beetje volgehouden? Ben je nog aan het werk of heb je vandaag al vakantie? Dat kan natuurlijk ook. In ieder geval, wat appjes zo her en der. Onder andere Erwin uit Oldenzaal, de hele dag op de vrachtwagen gereden. Gelukkig hield de airco het goed vol, nu lekker de benen omhoog. Nou, dat heb je verdiend, Erwin, als je vandaag gewerkt hebt. En Monique uit Denenkamp die mailt: mijn avonddienst begint zo, toch liever aan het werk dan in de middag. Nou, dat is inderdaad ook een voordeel van zo'n ploegendienstje als je s'avonds werkt natuurlijk. Dat is tenminste op je werkplek er ook een airco is, dat is wel lekker. Nou, hoe breng jij dit warme weer door? Heb je tips? Heb je verkoelingstips? Laat het weten. Straks hier bij de middagshow gaan we het hebben over vakantie en tanken. Waar tank je het goedkoopst als je met de auto op vakantie gaat? Daar gaan we het over hebben. De ANWB zocht het namelijk uit. En straks ook hier de 5 uur uit je dakplaat. De muzikale afsluiter van je werkdag. Wat wil je horen als jouw afsluiter? Laat me weten via de app of mail me via jordi@twentefm.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen...

0: Water. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
1: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. OudeNijhuisKoeltechniek.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.

0: nieuws.
1: Er is een man opgepakt voor de cocaïne die pas geleden werd gevonden bij supermarkten van de Lidl in Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. Ook het huis van de verdachte is doorzocht en daarbij zijn een auto, een motorboot en een groot geldbedrag in beslag genomen. Bij de aanvallen van Amerika op Iran zijn afgelopen nacht 8 mensen omgekomen, zeggen Iraanse media. Het waren militairen van de luchtmacht en de marine. President Trump heeft komende nacht weer aanvallen aangekondigd. Als doelwit noemde hij het olieeiland Gark en elektriciteitscentrales. Voor de kust van Pakistan zijn wrakstukken gevonden van het vrachtvliegtuig dat gisteren van de radar verdween. De bemanning had kort daarvoor een probleem gemeld met de navigatie. Er waren 5 mensen aan boord, ze zijn nog niet gevonden. David Attenborough is genomineerd voor 2 Emmys. 1 voor de film Ocean en 1 voor zijn vertelwerk in A Gorilla Story. Attenborough heeft ook meteen een record te pakken. Hij is pas geleden 100 jaar geworden en is daarmee de oudste kanshebber voor een Emmy. Hij heeft er eerder al 3 gewonnen. Het weer van Weer Online. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat

0: is het Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Bart Meijer. Een fietser is gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Welemolsweg in Enschede. De fietser is ter plaatse behandeld door toegesneld ambulancepersoneel en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. Ook in Botsingen-Lossig, daar is de bestuurder van een driewielmotor gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeval gebeurde op de Broekhoekweg. De bestuurder is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De motor raakte beschadigd en kwam in de berm terecht. Ook de betrokken auto raakte beschadigd. En Zorgfederatie Oldenzaal heeft de provinciale hoofdprijs van de ANWB gewonnen. De organisatie ontvangt €10.000 voor de aanschaf van de nieuwe elektrische duofiets. De cheque werd woensdag overhandigd aan directeur-bestuurder Renate Bergman en welzijnsbegeleider Anita Laarveld. Met de nieuwe duofiets kunnen bewoners samen met familieleden, vrijwilligers of medewerkers genieten van een fietstocht door Oldenzaal en omgeving. Het weer nog, vanavond klaart het eindelijk op en is de zon nog even te zien. Na middernacht ontstaat lokaal mist en aan het eind van de nacht ook laaghangende bewolking. Het koelt af naar 13 of 14 graden. Morgen begint met bewolking, maar al snel komt de zon erbij. In de middag wordt het zo'n 26 graden.

0: Studenten FM nieuws.
1: Er is een man opgepakt voor de cocaïne die pas geleden werd gevonden bij supermarkten van de Lidl in Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. Ook het huis van de verdachte is doorzocht en daarbij zijn een auto, een motorboot en een groot geldbedrag in beslag genomen. Bij de aanvallen van Amerika op Iran zijn afgelopen nacht 8 mensen omgekomen, zeggen Iraanse media. Het waren militairen van de luchtmacht en de marine. President Trump heeft komende nacht weer aanvallen aangekondigd. Als doelwit noemde hij het olieeiland Gark en elektriciteitscentrales. Voor de kust van Pakistan zijn wrakstukken gevonden van het vrachtvliegtuig dat gisteren van de radar verdween. De bemanning had kort daarvoor een probleem gemeld met de navigatie. Er waren 5 mensen aan boord, ze zijn nog niet gevonden. David Attenborough is genomineerd voor 2 Emmys. 1 voor de film Ocean en 1 voor zijn vertelwerk in A Gorilla Story. Attenborough heeft ook meteen een record te pakken. Hij is pas geleden 100 jaar geworden en is daarmee de oudste kanshebber voor een Emmy. Hij heeft er eerder al 3 gewonnen. Het weer van Weer Online. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Zij hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bosse bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Op zaterdag 11 juli staat Reuten in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reuten.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De brandweer heeft afgelopen nacht een grote brand geblust in het restaurant van een camping aan de Rossumerstraat in Angelo. Gewonden viel er niet, campinggasten werden uit voorzorg geëvacueerd. Bij de brand kwam asbest vrij en werden extra waterwagens ingezet. Het repaircafé Overdinkel repareert binnenkort het 250ste apparaat sinds de start van 1,5 jaar geleden in het Trefhuis. Wie het jubileumsapparaat aanbiedt, ontvangt een door de lokale supermarkt gesponsord boodschappenpakket ter waarde van €50. Sociaal werker Wesley Elvers vergelijkt de aanpak met vroeger, toen apparaten langer meegingen en minder snel werden weggegooid. De nieuwe Nereda-installatie voor rioolwaterzuivering in Tubbergen draait volledig en verwerkt inmiddels al het afvalwater uit de omgeving. Dat meldt Waterschap Verstomen vandaag. Grote delen van de oude zuivering zijn al gesloopt. De rest volgt naar verwachting begin 2027. Het waterschap blijft de werking nauwkeurig volgen. En bedrijventerrein Technology Base bij Twente Airport kan de komende 9 jaar waarschijnlijk geen grote bedrijven aansluiten. Dat meldt netbeheerder Enexis. Grootverbruikers krijgen pas eind 2035 een aansluiting en alternatieven zijn er vooralsnog niet. Naast netcongestie vormen ook stikstofregels al langer een uitdaging voor de ontwikkeling van het terrein. Heb ik nu in ieder geval wel het weer voor Twente. Vanavond is het vrij zonnig. In het oosten kan eerst lokale regen of onweersbui voorkomen. De wind komt uit het noordoosten en is matig. Vannacht is het ook droog en het koelt af naar 15 tot 17 graden. En morgen is het weer zonnig en er waait een matige noordoostenwind.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
12: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
13: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In steeds meer regio's is het verboden om water uit sloten en rivieren te halen om bijvoorbeeld tuinen of sportvelden te besproeien. Vanwege de droogte was dat al zo in het zuiden en midden van het land. Maar nu komen de Achterhoek en een stuk van de Veluwe en Overijssel erbij. Eind van de week wordt regen verwacht, maar dat stelt weinig voor. België rouwt om de dood van 6 bouwvakkers. Ze kwamen om het leven bij de kantoorbrand in Brussel. Ze waren aan het werk in een lift die tijdens de brand naar beneden stortte. De brand brak vanmorgen uit in het oude gebouw dat op dit moment wordt gerenoveerd. Koning Filip en de premier zijn vanmiddag op de rampplek geweest. In Engeland is een vernietigend rapport uitgebracht over de corona-aanpak van de regering. En daaruit blijkt dat er met geld is gesmeten. Zo moesten bijvoorbeeld mondkapjes de prullenbak in omdat die over de houdbaarheidsdatum waren. Kosten 12 miljard. En bevriende bedrijven werden voorgetrokken door premier Johnson. De finale van het WK voetbal aanstaande zondag wordt er eentje die bol staat van de showbiz. FIFA heeft net bekendgemaakt wie er gaan optreden voor de aftrap. Dat zijn Laura Pausini, Nicole Scherzinger en Robbie Williams. In de rust kunnen we Madonna, Shakira, Justin Bieber, Coldplay en de K-popsterren BTS verwachten. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken met een lokale onweersbui. Tot 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Het is zomer in Twente. Twente.

0: ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
1: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
0: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De brandweer heeft afgelopen nacht een grote brand geblust in het restaurant van een camping aan de Rossumerstraat in Agelo. Gewonden viel er niet, campinggasten werden uit voorzorg geëvacueerd. Bij de brand kwam asbest vrij en werden extra waterwagens ingezet. Het repaircafé Overdinkel repareert binnenkort het 250ste apparaat sinds de start, 1,5 jaar geleden in het Trefhuis. Wie het jubileumsapparaat aanbiedt, ontvangt een door de lokale supermarkt gesponsord boodschappenpakket ter waarde van €50. Sociaal werker Wesley Elvers vergelijkt de aanpak met vroeger, toen apparaten langer meegingen en minder snel werden weggegooid. De nieuwe Nereda-installatie voor rioolwaterzuivering in Tubbergen draait volledig en verwerkt inmiddels al het afvalwater uit de omgeving. Dat meldt Waterschap Verstromen vandaag. Grote delen van de oude zuivering zijn al gesloopt. De rest volgt naar verwachting begin 2027. Het waterschap blijft de werking nauwkeurig volgen. En bedrijventerrein Technology Base bij Twente Airport kan de komende 9 jaar waarschijnlijk geen grote bedrijven aansluiten. Dat meldt netbeheerder Enexis. Grootverbruikers krijgen pas eind 2035 een aansluiting en alternatieven zijn er vooralsnog niet. Naast netcongestie vormen ook stikstofregels al langer een uitdaging voor de ontwikkeling van het terrein. Heb ik nu in ieder geval wel het weer voor Twente. Vanavond is het vrij zonnig. In het oosten kan eerst lokale regen- of onweersbui voorkomen. De wind komt uit het noordoosten en is matig. Vannacht is het ook droog en het koelt af naar 15 tot 17 graden. En morgen is het weer zonnig en er waait een matige noordoostenwind.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij €500 netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
6: Wow.
5: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
12: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl. Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
15: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en offerten. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
14: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een doel.
15: De schaduwmakers uit het oosten.
16: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De bosbranden bij Parijs zijn onder controle, maar het blussen kan nog dagen of weken duren. Er zijn 6 mensen opgepakt, onder wie een vrijwilliger van de brandweer. Hij heeft bekend dat hij 1 van de branden heeft aangestoken. Wanneer er weer gereden kan worden op de Route du Soleil is niet bekend. In België staat ook een stuk natuur in brand, bij Maasmechelen, bij Geleen. Brand brak zondagavond uit en na uren leek alles onder controle, maar het vuur is nu weer opgelaaid. Daarom is de brandweer opnieuw uitgerukt om te blussen. Het gaat om een gebied van zeker 10 voetbalvelden groot. In de Franse badplaats Nice is de aanslag herdacht, vandaag precies 10 jaar geleden. 86 mensen kwamen om het leven toen een man met een vrachtwagen de boulevard opdenderde en op de menigte inreed. De aanslag werd opgeëist door IS. President Macron was ook bij de herdenking. We zullen de slachtoffers nooit vergeten, zei hij. Twee medewerkers van een geldtransport in het Limburgse

0: zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
1: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
8: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
9: Ah, mijn rug.
10: Beweeg.
9: Hé? Wat? Huh?
10: Ik ben het. Je rug.
9: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
11: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels. Wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De brandweer heeft afgelopen nacht een grote brand geblust in het restaurant van een camping aan de Rossumerstraat in Angelo. Gewonden viel er niet, campinggasten werden uit voorzorg geëvacueerd. Bij de brand kwam asbest vrij en werden extra waterwagens ingezet. Het Repaircafé Overdinkel repareert binnenkort het 250ste apparaat sinds de start, 1,5 jaar geleden in het trefhuis. Wie het jubileumsapparaat aanbiedt, ontvangt een door de lokale supermarkt gesponsord boodschappenpakket ter waarde van €50. Sociaal werker Wesley Elvers vergelijkt de aanpak met vroeger, toen apparaten langer meegingen en minder snel werden weggegooid. De nieuwe Nereda-installatie voor rioolwaterzuivering in Tubbergen draait volledig en verwerkt inmiddels al het afvalwater uit de omgeving. Dat meldt Waterschap Verstromen vandaag. Grote delen van de oude zuivering zijn al gesloopt. De rest volgt naar verwachting begin 2027. Het waterschap blijft de werking nauwkeurig volgen. En bedrijventerrein Technology Base bij Twente Airport kan de komende 9 jaar waarschijnlijk geen grote bedrijven aansluiten. Dat meldt netbeheerder Enexis. Grootverbruikers krijgen pas eind 2035 een aansluiting en alternatieven zijn er vooralsnog niet. Naast netcongestie vormen ook stikstofregels al langer een uitdaging voor de ontwikkeling van het terrein. Heb ik nu in ieder geval wel het weer voor Twente. Vanavond is het vrij zonnig. In het oosten kan eerst lokale regen- of onweersbui voorkomen. De wind komt uit het noordoosten en is matig. Vannacht is het ook droog en het koelt af naar 15 tot 17 graden. En morgen is het weer zonnig en er waait een matige noordoostenwind.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat altijd best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: Luister. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord, hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
2: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
3: Want we will live in the brewery.
2: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
4: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM, nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Acteur Kees Geel is onverwachts overleden. Hij was 61 en brak door met zijn hoofdrol in de film Simon, die ook werd ingezonden voor de Oscars. Verder speelde hij in allerlei tv-series, zoals Flikker Rotterdam en de soap GTST. Vanwege zijn markante stem was hij ook geregeld te horen als voice-over en in reclamespots. Een vrouw die afgelopen voorjaar zwaar gewond langs de A12 bij Maarsbergen werd gevonden, werd een week lang vastgehouden in een woning. Ze werd daar mishandeld en verkracht, met RTV Utrecht. Een horrorfilm noemde het OM het in een eerste zitting tegen de verdachte, een man van 52 uit Zeist. Bedrijven die bagage afhandelen op Schiphol hebben met succes een beslissing van minister Vijlbrief aangevochten. Die vindt dat het gesjouw met koffers met machines moet gebeuren. Maar de afhandelaars zeggen dat niet in de hand te hebben, omdat ze afhankelijk zijn van de apparatuur van Schiphol. En de rechter geeft ze gelijk. En in de Franse badplaats Nice is de aanslag herdacht, vandaag precies 10 jaar geleden. 86 mensen kwamen om het leven toen een man met een vrachtwagen de boulevard opdenderde en op de menigte inreed. De aanslag werd opgeheist door IS. President Macron was ook bij de herdenking. We zullen de slachtoffers nooit vergeten, zei hij. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog met 14 tot 19 graden. Morgen opnieuw zonnig met 24 graden tot 32 in het binnenland. Er staat een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Het is zomer in Twente.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote voorraad. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Acteur Kees Geel is plotseling overleden aan een hartstilstand. Hij speelde in tientallen Nederlandse films en series, zoals Flikker Rotterdam en GTST. Voor zijn rol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. En ook was hij vaak te horen in commercials. Kees Geel was 61 jaar. Spanje is het eerste land dat zich heeft geplaatst voor de finale van het WK voetbal. Ze versloegen Frankrijk met 2-0. De goals werden gemaakt door Mikel Oyarzabal en Pedro Porro. Morgen is de tweede halve finale. Die gaat tussen Engeland en Argentinië. Vanwege de droogte hebben verschillende natuurgebieden in Brabant maatregelen genomen. Ze worden in sommige beken zogenaamd overlevingswater gepompt om de dieren in het water te beschermen, meldt Omroep Brabant. Het gebeurt wel vaker, maar nog nooit zo vroeg in het jaar. En in België begint dit weekend het festival Tomorrowland. En ook daar gelden dan strenge regels nu het zo droog en warm is. Zo mag er geen vuurwerk worden afgestoken en ook rookeffecten zijn verboden. Vorig jaar was er op de eerste dag van Tomorrowland brand. Een groot deel van het hoofdpodium ging toen in vlammen op. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht, de minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden. Bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Voor het eerst in 16 jaar is het Spanje gelukt om de finale van het WK voetbal te halen. Ze wonnen met 2-0 van Frankrijk. De goals werden gemaakt door Mikel Oyarzabal en Pedro Porro. Zondag is de grote finale. Spanje moet het dan opnemen tegen Engeland of Argentinië. Verslagen reacties op het plotse overlijden van acteur Kees Geel. Hij was 61. Regisseur Eddie Terstal noemt hem een intens mens, een intense vriend en een intense acteur. Omroep Avrotros, die de serie Flikker Rotterdam maakt, zegt dat zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid van grote waarde waren. De politie is meerdere panden op de Wallen binnengevallen. Daarbij zijn onbekend aantal mensen opgepakt. Het zal gaan om een grote actie tegen mensenhandel. Volgens Parool zijn er ook op andere plekken in Amsterdam invallen gedaan. Zo werd er iemand opgepakt in een sportschool. En er komt misschien een einde aan het verzetten van de klok in Amerika. Het parlement heeft een wet aangenomen die permanente zomertijd moet invoeren. Dat is het al het grootste deel van het jaar. De zomertijd duurt daar van maart tot november. De wet moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht. De minima liggen rond de graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.